0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
2: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.

0: Zandvoort. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid.
2: Het gevoel van hier.
5: Omroep Brabant.
6: Show is hot out here.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. De regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.

0: Spelen wel terug.
1: En MP3-spelers.
2: Luister dan dit hele weekend naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit er nou met die vier bakbouw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
3: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

grufters. Er zijn klootzakken en slijmjurken. Er zijn kroeks en bandieten. En drammers te veel. Natuurlijk, er zijn lafaards

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.

0: de zeros.
1: We maakten kennis met Jody Bernal.
2: Hey! Jody Bernal komt naar Maaskantje. Ik heb tanden winnen. Casey, Kennel,
1: Cressip en Abel.
3: Geniet van het Omroep Brabant Zeros weekend.
1: Dit weekend op Omroep Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: de Zero's.
1: We maakten kennis met Jody Bernal.
2: Hey! Jody Bernal komt naar Maaskantje. Ik heb tanden in me. Casey, Kennel,
1: Cressip en Abel.
3: Geniet van het Omroep Brabant Zero's weekend.
1: Dit weekend
4: op Omroep Brabant.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Van Halsteren tot Heesje. Je bent een weekend lang terug in de Zero's. Zero's Weekend.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.

0: de Zero's.
1: We maakten kennis met Jody Bernal.
2: Hey! Jody Bernal komt naar Maaskantje. Ik heb tanden in me. Casey, Kennel,
1: Cressip en Abel.
3: Geniet van het Omroep Brabant Zero's weekend.
1: Dit weekend op Omroep Brabant.

0: De Zero's. We maakten kennis met Jody Bernal.
1: Hey! Jody Bernal komt een maaskantje. Ik heb tanden in het. Casey, Kennel.
0: Cresip en Abel.
2: Geniet van het Omroep Brabant Zero's weekend.
0: Dit weekend.

0: mp3-spelers?
1: Luister dan dit hele weekend naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
2: Hoe zit het nou met die vier bakpauw, jongen?
1: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
0: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
1: Het Zero's Weekend.
2: Expecto Patronum!
0: Op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Snake op je Nokiaatje? En keek je naar Harry Potter in de bios?
1: Bobby is free.
2: Welkom in de Zero's.
0: Een weekend lang bij
2: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.

0: de Zero's. We maakten kennis met Jody Bernal.
1: Hey! Jody Bernal komt naar Maaskantje. Ik heb tanden winnen. Casey, Kennel,
0: Cresip en Abel.
2: Geniet van het Omroep Brabant Zero's weekend.
0: Dit weekend.

Confession of the Groove.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: de Zero's. We maakten kennis met Jody Bernal.
1: Hey! Jody Bernal komt naar Maaskantje. Ik heb tanden winnen. Casey, Kennel,
0: Cressip en Abel.
2: Geniet van het Omroep Brabant Zero's weekend.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
0: Nu al wakker met Maarten Kortlever.

0: Single Ladies, Beyoncé. Yeah.
1: Nu al wakker. Brabant.
0: Goedemorgen, het is zondag. Wederom zo'n puf-plak nacht. En vandaag ook weer tropisch. Straks alle details van het uitgebreide weer. Maar allereerst, welkom op de laatste dag van het Zero's Weekend. Ja, oh, het gaat snel. En oh, wat hebben we toch al heel veel mooie muziek gedraaid. En leuke herinneringen opgehaald. Maar vandaag nog een volle dag te gaan. Met vanmiddag ook nog de finale. Daar ga ik straks nog veel meer over vertellen. Maar eerst maar eens gewoon rustig opstarten, toch? Met wel wat lekkere muziek. Want daar gaat het om. Dit is de, nog steeds, wou ik zeggen, de goed gevulde muzikale ochtendshow in het weekend. Amy Winehouse dadelijk. Het was haar decennium ook wel. U2, Rihanna heb ik, Madonna en, oh, dat is ook heel mooi, Mark Knopfler met James Taylor. Straks, nou ja, komt er allemaal aan. Laat je verrassen. Uitgebreide weer nog. De Ik Hoef Helemaal Niks Vandaag plaat zit er allemaal in. Christina Aguilera en Candyman hoor je zo meteen als eerste. Nee, als tweede. Want als eerste, ja, sorry. Sorry, jij wordt al boos. Ik was je niet vergeten. Robbie Williams, die wil eerst. Dit is Tripping.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

0: jij Snake op je Nokiaatje?
1: En keek je naar Harry Potter in de bios?
2: Poppy is free.
3: Welkom in de Zero's.
1: Een weekend lang bij...

0: Ja, dit vond ik toen heel erg leuk. Het werd geen mega grote hit volgens mij, maar dit swingde zo lekker. Dit had een beetje een soort retro-vibe. Christina Aguilera en Candyman. Tijdens het Zero's Weekend op Omroep Brabant. Met nu, Nederlandstalig, Marco Borsato.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: over de stad New York. The City of Blinding Lights. U2 hoorde je.
1: De Ik Hoef Helemaal Niks Vandaag plaats.
0: Ja, ook die is er gewoon bij. Even een klein rustmomentje. Zo, op de zondag. Met een heel mooi liedje. En ik weet niet of je dat zelf ook wel eens doet. Dat je een plaatje opzet. Of een cd'tje. In ieder geval even je eigen ding doet op zondag. Ik wel. Dat vind ik heerlijk. Gewoon even een beetje struinen in de collectie. En denk van, oh ja, hier heb ik zin in. In de speler. En dan lekker luisteren. Nou, daar gaat dit liedje eigenlijk over. Ja, Put Your Records On. Heel lekker loom zondags liedje bij het ontbijt. Zonnetje op je bol. Misschien wel een lekker vers gekookt eitje. Of een beetje scrambled eggs, dat soort dingen. En dan dit liedje op. Ja, ik voel hem wel. Dat is mooi. Corinne Bailey Rae. Ze maakte ineens in de Zero's een heel fijn album. Met onder andere dit liedje erop. Ze is nog wel actief, maar compleet weer weggezakt. Dus we houden het bij dit bekende liedje. Vandaag, Put Your Records On. En zet vandaag ook eens een plaat op. Alhoewel, verkeerd advies. Hou gewoon die radio aan, want daar komt ook heel veel mooie muziek aan. Corinne Bailey Rae.
1: De Ik Hoef Helemaal Niks Vandaag plaats.

het was haar decennium, hè. Amy Winehouse brak volledig door en was echt de nieuwe ster. Back to Black. Helaas duurde het niet lang, want in 2011 overleed ze en trad ze toe tot de Club van 27. Wat had die nog heel veel mooie muziek kunnen maken. Maar ja, helaas. Dit is ook zo'n fijne. Ik kan er heel erg meekomen met de tekst, maar ik zou willen dat ik hem echt helemaal...

on the World to Change, John Mayer. De volgende dame, ja, die was al actief in de jaren 80. In de jaren 90 scoorde ze hits in de Zero's. Daar hebben we het over, kom ik zo meteen op. En ook nu is ze nog steeds bezig. Sterker nog, over een paar weken ligt de nieuwe plaat in de rekken. Madonna, ja, die mag niet ontbreken tijdens het Zero's weekend. Ze had Confessions on a Dance Floor. En daar komt nu dus deel 2 van uit, hè, straks in juli. En daarop stond het volgende liedje. Met een beetje hulp van ABBA.

0: ABBA. En ik zeg al, deel 2 komt er dus aan. Hè. Deel 2 later in juli, dan moet die hele plaat in de winkel liggen. Madonna nog steeds actief. Het weer dan, ja, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Het is gewoon zomersweer, 30 graden vandaag. De komende dagen zelfs nog wat warmer. En dat blijft de hele tijd zo rond die 30 hangen. 30, 31, 32, misschien wel 33 graden. Dus genoeg drinken, genoeg smeren. En geniet van hoog zomersweer in Brabant. Zo. Ja, meer heb ik ook niet. Het is gewoon, het is het. Oh ja, één ding nog, dat is wel aardig nog. Het kan hier en daar ontladen in de atmosfeer. Hè. Dan kan er even een knetterbui vallen, maar dat is totaal onvoorspelbaar waar en hoe. Hou de radar in de gaten, hoewel dat daar ook niet direct zichtbaar is. In één keer, ploep, kan er zo'n buitje opkomen. Nou, ben ik even compleet. Tot zover.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Ik moet naar het volgende liedje toe. En dat is echt een plaatje. Mark Knopfler van Dire Straits natuurlijk. Zwaar actief in de jaren 80. En daar heel veel hits gescoord. Maar ging op een gegeven moment ook solo platen uitbrengen. En in de Zero's kwam Sailing to Philadelphia. Het beroemde album met de blauwe voorkant en zo'n vaag vliegtuigje erop. En daarop stond het volgende prachtige liedje. Met James Taylor. Het is echt, echt, echt een pareltje. Dus ik ga de komende 5 minuten, want zo lang duurt hij, genieten van Sailing to Philadelphia.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

0: laatste liedje van dit uur was voor Tiziano Ferro en Kelly Rowland. En Breathe Gentle was een grote hit in de Zero's. Zometeen nog heel veel meer, hè. Blijf erbij.
1: Zometeen meer.
2: Omroep Brabant, Zero's Weekend.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan!
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
2: Nu al wakker met Maarten Kortlever.

0: Dana Keating en Life is a Rollercoaster. Een hele goede morgen op deze hele warme zondag. Het is het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: En daarom is nu al wakker. Compleet in de Zero's. Straks ook weekend. En vanmiddag ook nog de finale eigenlijk. De nummers 1 van de Zero's. De grootste hits uit het decennium. En er zitten een paar hele verrassende plaatjes tussen. Dus zeker die radio aanhouden. Lekker drankje erbij in de tuin. Niks meer aan doen, toch? Ja, dacht het wel. Gwen Stefani hoor je dadelijk. Amy McDonald, Shapeshifter, Shaggy. En misschien wel een van de mooiste Nederlandstalige liedjes überhaupt van het decennium, maar misschien wel van de afgelopen 20, 30, 40 jaar. Ik vind het zo'n pareltje. Dadelijk in maart zijn muziek in je moerstaal. Natuurlijk weer iets Nederlandstaligs. Nou ja, ik zeg al, het weer is warm. Lekker de radio aanhouden, dan komt het helemaal goed. Gwen Stefani had ik al gezegd, hè. Die moet wel even wachten, want Lady Gaga met Pokerface, die wil voor.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

GMB. En ineens was Santana terug. Oude held uit de 70s, 80s enzovoorts. Met Maria Maria. En scoorde die een hele grote hit. Beetje urban sausje zat er ook over. En over comebacks gesproken. Ook deze dame die was al actief in de jaren 80. Was toen een soort tienersterretje, soapsterretje uit Australië. Maakte leuke popliedjes. En in één keer werd ze de nieuwe Queen of Disco. En nog steeds is ze heel actief. Laten we wel wezen. Heeft pas geleden nog weer een paar hele lekkere platen uitgebracht. Deze Kylie Minogue. Maar dit was wel echt de definitieve, comeback/doorbraak. Wat een grote hit. Can't Get You Out of My Head.

zo'n beetje de favoriete kampvuurzanger, deze Jack Johnson in The Zeros. En ik denk dat heel veel mensen die plaat wel hebben gekocht met die gele hoes, gele voorkant en een zwarte boom erop. Ja, hè? Dacht het wel. Sitting, waiting, wishing. Je luistert naar Omroep Brabant, het Zeros Weekend met alleen maar leuke liedjes uit dat decennium. Het is toch alweer, nou ja, op zijn kortst 17 jaar geleden, 2009... En op z'n langst, 26, 2000. Ja, jongeman, wat gaat de tijd toch snel. James Morrison, please.

0: tijdloze danceplaat dit. Shapeshifters, Lola's Team. Een beetje ochtendgymnastiek op de zondag. Daar is ook niks mis mee, hè? Zometeen een heel mooi Nederlandstalig liedje. Misschien wel een van de mooiste uit het hele decennium. Ik ga zo meteen van alles erover vertellen in Maartens Muziek in je moerstaal. Eerst naar deze man. Hij staat al voor de deur. Hey Shaggy. Ja, kom maar binnen. Hallo.
1: Open up, man.
0: Ja, komt-ie. It wasn't me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

0: Maartens muziek in je moerstaal.
1: Ik hou van Nederlandstalige muziek. Elke zondag even een liedje in het Nederlands om in de spotlights te zetten. En natuurlijk, in het Zero's Weekend is dat ook het geval. Dit was een gelegenheidsbandje. Ze deden net alsof ze vroeger op school, op de middelbare school, samen een bandje waren. En dat ze toen ieder hun eigen weg zijn gegaan. En dat verhaal, dat werd heel lang geloofd, totdat het uiteindelijk een broodje aapverhaal bleek. Maar wel leuk. En ze konden het wel goed met elkaar vinden. Van Dikhout en Agda en de Munnik vormden samen de Puma's. Hebben een hele plaat uitgebracht ook. Heel fijne plaat. En daarop stonden een paar hele mooie liedjes. Zoals Mijn Houten Hart. Maar de allermooiste. En wat een ode aan de vrouwen is het. Is Zij Maakt Het Verschil. En toen ik moest nadenken over een Nederlandstalig liedje uit de Zero's. Ja, hoefde ik echt niet lang na te denken. Want ik kwam al heel snel bij de Puma's. Zij Maakt Het Verschil. Prachtig, prachtig. Prachtig. Misschien wel een van de mooiste Nederlandstalige platen uit het hele decennium.
2: Het Zero's Weekend. Omroep Brabant.

Vanessa Carlton en 1000 Miles. En natuurlijk dat prachtige pianospel, hè, want daar werd het liedje wel echt heel herkenbaar door. Einde van deze Nu al wakker. Ik wens je ontzettend veel plezier zometeen met Christian, die gaat door met Weekend. En vanmiddag ook nog de allermooiste nummer 1 uit het hele decennium met Stef en John. Fijne zondag, dit is Jason Mraz.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant, Zero's Weekend.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, eens even puffen dus voorlopig. Goedemorgen, ik ben Christian, dit is Omroep Brabant. Dit is het Zero's Weekend. De hele dag nog dompelen we ons onder in dat decennium tussen 2000 en 2010. Maar de actualiteit vergeten we ook niet, zoals de verkeersactualiteit. Want er zijn wat dingen te melden op de wegen, de A29 naar Rotterdam. Ook vandaag zijn daar nog werkzaamheden. Tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein kun je dus de weg niet gebruiken. Dat is tot morgenochtend het geval. En ook wordt er geklust op de A50 richting Eindhoven tussen Bankhoef en knooppunt Paalgraven. Daar zijn ze ook bezig tot morgenochtend 5 uur. En ook over de A50. Van Ossen richting Eindhoven. Bij Uden-Zuid is de oprit dicht en dat heeft met opruimwerkzaamheden te maken. En voor de rest, files hebben we niet. Komen die er wel, dan hoor je dat natuurlijk. En wat je ook hoort, heel veel goede muziek en natuurlijk ook even het uitgebreide weerbericht, want dat komt er zo dadelijk ook aan.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, Niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
15: Is er iemand onder onze vloer bezig?
16: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
16: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
19: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
20: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
21: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
22: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
23: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
24: Met Rousseau chocolade.
23: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
21: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
25: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
26: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
27: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
28: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
27: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
0: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
1: Weekend met Christian Westerveld.

0: Anouk en Girl op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Een zeer goede morgen. De editie van zondag de 21ste juni van 2026. En dan zitten we zo'n beetje al op de kortste dag. Ja, dat gaat snel, hè. Maar goed, de zomer, ik wou zeggen, moet nog beginnen. Nou, die is volop begonnen. Meer over het weer hoor je zo dadelijk. Voordat we de zero's weer induiken, even een paar dingen uit de actualiteit. Onder meer het weer, want het heeft behoorlijk gebliksemd zo hier en daar. En helaas ook wel met gevolgen, want tijdens hevige onweersbuien is vannacht de bliksem ingeslagen in het dak van een huis aan de Sint-Antoniusstraat in Waalwijk. Met behoorlijk wat schade tot gevolg. De bewoner die zat op dat moment nog tv te kijken, hoorde een enorme klap en zag een steekvlam uit de meterkast komen en vervolgens hoorde hij regenwater zijn huis binnenkomen. Dat heb ik ook ooit eens meegemaakt. Dat is geen fijn geworden om dat mee te maken. En toen merkte hij dat zijn huis zelfs van de bovenkant in brand stond. Hij is snel met de rest van het gezin naar buiten gegaan en vervolgens konden de hulpdiensten aan de gang. Lees je meer over op web en app bij Omroep Brabant. En twee mensen zijn op een scooter vannacht zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de tramsingel met de Lunetstraat in Breda. De bestuurder van de auto is doorgereden en de politie is op zoek naar die persoon. Ja, en als je toevallig gehoord hebt over iemand die in Nisterode of directe omgeving zijn hond kwijt is, kijk eventjes ook op de website of op de app bij Omroep Brabant, want je ziet een foto van een hartstikke leuke hond en die is zijn baas kwijt en de baas is de hond kwijt. Dus wie weet kun je helpen om die weer bij elkaar te brengen. Dus veel meer op de website en op de app van Omroep Brabant. En ondertussen
1: met Omroep Brabant een weekend lang terug in de zero's.
0: Zo, fijn is het. Ja, vind ik echt. Heel veel mooie muziek. Van die dingen dat je denkt van, goh, is dat ook alweer 20 jaar geleden? Ja, joh, wat dat betreft gaat de tijd zo ontzettend snel. En ook de komende uren, wat zeg ik, de hele dag dompelen we ons nog helemaal onder. De komende uren, weekend zoals je gewend bent, maar ook weer niet. Want het is wel in zero-stijl. We gaan nog wel natuurlijk even terugblikken op die wedstrijd van het Nederlands elftal van gisteren, hè, die 5-1. Maar ook nog even wat herinneringen van die WK's en andere wedstrijden van Oranje in dat decennium, want er zijn best wel hele bijzondere dingen toen gebeurd. En er komt heel veel mooie muziek aan. En ik heb natuurlijk ook dadelijk een muzikaal dilemma. Heeft iets met het WK te maken, of eigenlijk voetbaltoernooi in het algemeen, maar ook met de Zero's. Zo dadelijk meer daarover. De weersverwachting komt er ook nog aan. Ja, en hadden we net Anouk, nog zo'n geweldige Nederlandse zangeres, Ilse de Lange, en Puzzle Me.

0: Ilse de Lange en Puzzle Me in het Zero's Weekend op Omroep Brabant. Het is 18 minuten over 9, maar we willen natuurlijk wel alles over het weer weten. Johnny van Weerplaza, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is de laatste dagen eigenlijk al een beetje hetzelfde. Overdag snikheet en s'nachts en s'avonds dan komt de regen en onweer. En dat was nou ook weer, hè?
1: Ja, dat is inderdaad afgelopen nacht ook weer flink geonweerd op sommige plaatsen. En ook weer behoorlijk wat regen gevallen. En ja, nu is het weer droog. Wel nog een aantal wolken die nog een beetje bij die buien horen. Trekt geleidelijk naar het oosten weg. Dus naarmate de dag vordert meer zonneschijn. Overigens is vanmiddag een hele lokale onweersbui niet uitgesloten. Nou, in de meeste plaatsen zal het vandaag gewoon droog blijven.
0: Juist, en de piek van de temperatuur komt uit op?
1: 29 of 30 graden, okay. Dus heet, maar ook niet overdreven. Nou, dat zit er helaas wel weer aan te komen.
0: Oké, okay. Ja, je zegt helaas, maar sommige mensen kunnen er geen genoeg van krijgen. Hè? Dus pas op je woorden wat dat betreft.
1: Ja.
0: Hoe zitten we eigenlijk onderweg naar de officiële hittegolf? Zijn we er al?
1: Volgens mij in Zuid-Nederland wel, ja.
0: Ja, hè? Ja, toch ja, zeggen, ja. Ja, want ja. Dan moet je 5 dagen boven 25 en 3 keer 30, hè?
1: Ja, volgens mij mijn collega die gisteren, die heeft het volgens mij online gezet. Ja,
0: ja, we zitten er alweer aan. Ja.
1: Ja. En officieel zeg maar voor het hele land, dat is de beeld, nog niet. Maar dat gaat ook wel lukken, hoor.
0: Ja, dat gaat zeker wel lukken. Als ik zo zie wat er allemaal aan zit te komen. Ja, vertel het maar, wat komt er allemaal nog?
1: Nou, het valt morgen en zelfs dinsdag nog wel enigszins mee. Met temperaturen zo rond de 30 graden en veel zonneschijn. De nachten, nou ja, dan nog een graad of 16, 17 als minimum temperatuur.
0: Dat valt nog mee ook, hè?
1: Dat valt inderdaad nog mee. Maar helaas, de temperatuur gaat daarna verder omhoog. Want ik zeg toch helaas, want veruit de meeste mensen gaan het echt te heet vinden.
0: Je mag ook voor jezelf spreken, sorry, hoor. Dat is ook niet erg.
1: Ook dat, ik vind 30 echt prima. Maar 35 is me te veel. En vanaf woensdag, donderdag, vrijdag gaan we echt naar die 35. Misschien lokaal nog wel ietsje meer. En dan komt het s'nachts op een gegeven moment ook niet meer onder de 20. Dus dan wordt het echt wel heel heet.
0: Ja, ja, Kroma bakken en braden in je eigen bed, hè? Geloof ik dan.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, daar komen we ook wel weer door, denk ik dan. Er zijn allerlei foefjes voor, hè? Dus die gaan we allemaal weer opzoeken tegen die tijd. Hoe je dan toch de nacht doorkomt en zo. Dus
1: goed, ja, precies. Er is van alles over te lezen. Het komt goed, hoor. Gaan we regelen.
0: Ja, goed. Nog een paar dagen, dan merken we dat. Eerst een beetje tussen aanhalingstekens verkoeling. Maar heel veel stelt het niet voor, dat hoor je wel. Johnny, dankjewel. Tot de volgende weer.
1: Graag gedaan.
0: Hey, fijne zondag.
1: Yo.
2: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
3: Oké, hold on.
2: Het hele weekend op Omroep Brabant.

0: Brabantse iconen. En wat een mooie plaat. Gerard van Maasakkers en jij weer, Roy. Als je ooit...
1: Brabant Zero's Weekend.
0: Ja, dat is genieten. En de hele dag nog, hè. Want Zero's Weekend, dat loopt nog lekker een paar uurtjes door. Bijvoorbeeld straks na 12. Een heleboel nummer 1 hits achter elkaar in dat decennium. Verzameld eerst door John en vervolgens door Stef. En daar kom je de hele dag wel mee door. Dus als je ergens lekker verkoeld gaat zitten... ik zou niet de hele dag midden in de zon gaan zitten, hè, want dat is niet gezond. Kun je lekker radiootje aanzetten. Nou, dan kom je die dag wel door. Geen probleem. En misschien nog wat samenvattingen terugkijken van WK-wedstrijden. Want ja, alles live gaan zitten kijken midden in de nacht is ook weer zo wat, hè. En even nagenieten van Oranje natuurlijk, hè. Prachtige overwinning, 5-1. En over voetballen gesproken...
2: Duivels Dilemma.
0: Heeft daar ook mee te maken. Weer even terug naar de Zero's, want dat doen we de hele tijd. Dat is altijd wel leuk, want bij die grote toernooien... hoort altijd een officiële hymne. Dan wordt er een bekende artiest uitgezocht. En die mag dan... een lied maken, of in ieder geval zingen. Wat dan de officiële tune van dat toernooi wordt. Geen WK's, maar wel twee EK-tunes heb ik uitgezocht. En één daarvan wil ik zo dadelijk draaien. Maar welke? Ik kan niet kiezen. Maar ja, daar heb ik jullie dan weer voor, hè?

0: keuze. Duivels
1: dilemma.
0: Het duivelse dilemma is tussen Enrique Iglesias, Can You Hear Me? Dat was van het EK van 2008, dat toen in Oostenrijk en Zwitserland werd gehouden. En een andere EK van 4 jaar eerder, daar hadden ze ook een mooi liedje bij bedacht. Dat was Forza, of Forza moet je dan zeggen, door Nelly Furtado gezongen. 1 van deze 2 gaan we doen. Maar welke? 1 is Enrique, 2 is Nelly. Welke wordt het? 1 of 2? Even appen naar 06 573 28203. Ik laat ze nog een keertje komen.

0: de Zero's.
1: We maakten kennis met Jody Bernal.
2: Hey! Jody Bernal komt naar Maaskantje. Ik heb tanden winnen.
1: Kissy, Kennel, Cressip en Abel.
3: Geniet van het Omroep Brabant Zero.

0: Pink en Get the Party Started. Het is 8:08 geworden.
1: Duivels Dilemma.
0: Er mag nog gestemd worden en dat kan via de app 06-573-28203. De keuze is uit twee voetbalhymnes. Eentje van het EK 2008 en eentje van het EK 2004. Enrique Iglesias versus Nelly Furtado. Nelly staat een beetje voor, moet ik zeggen, maar

0: niet wist hoe vaak hij op de planken had gestaan. Maar hij deed het toch maar weer. Freek de Jonge.
1: Ik had één nummer voorbereid voor Oude Jaar. En dat was een parodie op die vagina monoloog. En vagina monoloog is een stuk dat trekt op het ogenblik door Nederland. Dames die daar zeg maar vanuit... die van ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Het vlees is woord geworden, zal ik maar zeggen. En het schijnt een fantastisch stuk te zijn en heel goed voor mannen. Heel heilzaam voor mannen. En ik had er een beetje macho parodietje op gemaakt. Dat heette dan lulverhalen. Ik kan wel een voorbeeldje geven. Het is woedende man hakt eigen penis af. Omdat hij vermoedt dat hij niet de natuurlijke vader van zijn zoontje is... heeft een Turk met een bijl zijn penis afgehakt. Dat vind ik knap. Ja, dat vind ik knap om met een bijl je penis af te hakken. Dat vind ik knap, hè? Nou ja, denk er even over na. Over het algemeen heb je zo'n bijl. En meestal zo pijn. Probeer dat maar eens. Kan moeilijk naar de buurman gaan. Buurman, zou u even mijn penis af willen hakken? Ga niet. Hè? Ja, je kan iets met een guillotientje kan je doen natuurlijk, hè? Met een guillotientje, maar dan zal je toch op zijn minst overeind moeten staan. Nou, en probeer hem maar eens overeind te krijgen als je hem daarna gaat afwachten. Dan blijft dat pielenmuisje echt in zo'n holletje liggen, hoor. Na de zelfverminking gooide hij zijn geslachtsdeel de tuin in. Ja, wat moet je ermee, hè? Weg met dat ding. Nog een voorbeeld. Hier, Peruaan snijdt eigen testikel af. 21 augustus 2001, Lima. Een Peruaanse man heeft maandag met een scherp mes... Dat is verstandig. Ja, dat vind ik verstandig. Als je dan toch gaat snijden, hè? Neem dan een scherp mes. Nee, want als je om nou met een bot mes daar te gaan staan, dat is niet goed. Het is toch al van welke van de twee zal ik nemen. Het is toch even een afweging. Ja, dan moet je ze nummeren en dan moet je die... Loodjes in een hoge hoed en dan zo... Ja, je weet niet, één van de twee is leeg. Kan je aan de buitenkant niet zien. In één van onze testikels zit al onze voortplantingsbenodigdheden. En die andere bal hangt er voor lul bij, hoor. Waarom heeft de man twee testikels? Nou, omdat wij zulke broeken hebben, mevrouw. Zo, dat we aan elke kant een testikel kunnen hangen. Tja, Eduardo Verlies wilde op die manier zijn eis om loonsverhoging kracht bijzetten. Nou, dan kunnen ze bij de FNV nog wat verleren van die mannen.

0: Gavin DeGraw en Follow Through.
1: Duivels Dilemma.
0: 2004 werd het EK-voetbal in Portugal gehouden. En dat toernooi wordt door Oranje-fans vooral herinnerd aan een moment dat uitblinker Arjen Robben tegen Tsjechië aan de kant werd gehaald door Dick Advocaat. En daarna verloor Nederland die wedstrijd. Het ging de geschiedenis in. Ja, het is natuurlijk altijd subjectief. Wat gebeurt was meer. Natuurlijk, dat een wissel niet goed uitpakt. Hè? Bij de vorige wedstrijd van Oranje bijvoorbeeld. Deze keer ging het beter. Maar het ging toch de geschiedenis in als de slechtste wissel ooit. En dat had ook een nasleepje met Willem van Hanegem, de assistent van Dick Advocaat. Luister nog maar even mee.
2: Op een vraag van een Engelse journalist. Dick Advocaat wil weer op dezelfde manier wisselen. Wat doet van Hanegem dan?
3: Dan sla ik hem neer.
0: Ja, dat is Willem, hè. Geef nog steeds regelmatig zijn mening, onder meer in podcasts. En volgens mij zit hij ook nog steeds wel eens bij Harry Mens. Toen dus nog actief als assistentcoach van Dick Advocaat op een toernooi waar we tot de halve finale kwamen. Ja, en waarom vertellen we dat allemaal? Nou, de herkenningsmuziek van dat toernooi, gezongen door een Canadese zangeres, maar wel met Portugees bloed. Nelly Furtado won het Duivelse Dilemma. Enrique Iglesias kreeg ook een boel stemmen, maar Nelly nog net wat meer. Forza, terug naar

0: Mastermaker. Het is bijna 10 uur.
1: Zometeen meer.
2: Omroep Brabant, Zero's Weekend.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
16: Dat is genieten.
17: Met Rousseau chocolade.
15: Kijk op rousseau.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
19: Voordeeluitjes.nl.
2: Kermis Best. De mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump van het opnieuw verven van de pool bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Omroep Brabant. Dit is weekend tot 12 uur. En het is Zero's weekend op Omroep Brabant. Dus dadelijk alleen maar muziek uit de Zero's. En ook wat herinneringen op voetbalgebied. Onder meer die dag dat Nederland rood van schaamte kleurde. En dat moment dat een Nederlander in een heel ver land een hele grote held werd. Daar hoor je zo dadelijk meer over. En natuurlijk kijken we ook nog eventjes terug op die wedstrijd van Nederland gisteren tegen Zweden. Verder. Even wat dingen over de weg. De A29 richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein zijn wegwerkzaamheden tot morgenochtend, dus die kun je niet gebruiken. A50 richting Eindhoven tussen knooppunt Bankhoef en Paalgraven, ook wegwerkzaamheden, daar is het ook dicht tot morgenochtend. En de A50 van Ossen richting Eindhoven bij Uden Zuid, daar zijn opruimwerkzaamheden bezig en de oprit is daarom afgesloten.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Mijn papa verkoopt stoelen.
15: In Mil, Reuzel en Riethoven.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
14: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
15: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer popartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
17: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
18: Hoe kom ik hier weg?
17: Vragen die over je toekomst gaan.
19: Hoe word ik beter in mijn vak?
17: Of één die je wakker houdt.
20: Hoe begin ik weer met werken?
17: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
0: Weekend met Christian Westerveld.

0: Zo'n mooie plaat om de dag een beetje mee te beginnen als je weet dat het mooi weer wordt, hè? Jamie Lydell en Another Day.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, voor we weer helemaal terug naar de zero's gaan. Even wat dingen uit het nieuws van nu. Twee mensen op een scooter zijn afgelopen nacht zwaar gewond geraakt in Breda. Ze zijn aangereden op de kruising van de tramsingel met de Lunetstraat. En na de aanrijding is de bestuurder van die auto doorgereden. De twee gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En dat is niet het enige wat er gebeurd is. Het heeft natuurlijk stevig gebliksemd. Dat heb je ongetwijfeld ook nog wel meegekregen, kan ik mij zo voorstellen. En dat heeft ook gevolgen gehad, bijvoorbeeld in Waalwijk. Want daar is de bliksem ingeslagen in een dak. Dat kun je ook op foto's zien op de website en op de app. De bewoner zat gewoon voor de televisie. Die was nog misschien voetbal aan het kijken. En die hoorde in één keer van alles en merkte toen dat het dak in brand stond. En is gelukkig naar buiten gekomen met zijn vrouw het huis uit. Dus geen persoonlijke ongelukken, maar wel heel veel schade. En je ziet dat allemaal op web en app bij Omroep Brabant. Ja, en over het weer gesproken. Hoe warm wordt het vandaag? Je hoort het van Johnny van Weerplaza.
2: 29 of 30 graden, okay. Dus heet, maar ook niet overdreven. Naarmate de dag voordat meer zonneschijn. Overigens is vanmiddag een hele lokale onweersbui niet uitgesloten. Maar in de meeste plaatsen zal het vandaag gewoon droog blijven.
0: En als je meer wil weten erover, over het weer, daar hoor je later in de uitzending ook weer meer over. Zullen we gewoon maar eventjes terug naar de zero's gaan? Moet het orkest wel even meewerken, hè? Ja. Gaat het nou gebeuren?
1: De Zero's
0: zijn
1: terug.
0: Gelukkig, daar zijn we.
1: In het Omroep Brabant Zero's Weekend.
0: Ja, maar we gaan nog even lekker door hoor met die Zero's. En straks na 12, dan hoor je echt een heleboel nummer 1 hits van tussen 2000 en 2010. En als je intussen nog denkt van nou, ik vind die Zero's wel leuk, maar ik mis nog een bepaald plaatje wat ik echt graag nog even wil horen. Vraag het gewoon via de app 06573-28203. En wie weet lukt het me om het ertussen te krijgen. Ik heb al vanmorgen een berichtje van Nicole gezien die heel graag Adele wil horen. Ja, die werd heel populair in die tijd. En dat is ze met tussenpozen, want soms stopt ze er weer even mee. Nog steeds op de dag van vandaag. Hometown Glory op Omroep Brabant.

0: Adele en Hometown Glory op Omroep Brabant. Het is 16 minuten over 10. En we gaan maar zo over voetbal hebben. Ja, ook voetbal uit de Zero's. Zo dadelijk even wat bijzondere herinneringen aan die jaren. Want toen is er natuurlijk ontzettend veel in de voetballerij gebeurd. En specifiek ook dingen die met interlandvoetbal te maken hebben. Praat ik over met collega van Omroep Brabant Leon Voskamp en Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar we kunnen en willen er niet omheen dat er gisteren ook nog gevoetbald is. Nederland tegen Zweden, 5-1. Nou Rick, dat is lang geleden dat we van Nederland hebben kunnen genieten, denk ik eigenlijk.
1: Ja, zeker. Al zat het ook allemaal wel een beetje mee. Hè. Voor rust had het natuurlijk ook nog gewoon 2-1 of 2-2 kunnen worden. Ja, hè, dan gaan we het cliché maar weer eens uit de voetbalkast halen. Dan loopt zijn wedstrijd toch altijd weer anders.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar nee, een paar goede schoten. Ik denk dat Nederland het... ja, goed, dat is natuurlijk ook allemaal een beetje makkelijk. Soms valt het puzzeltje op de een of andere manier in elkaar. Maar het lijkt erop dat Nederland het zomaar gevonden heeft. En dat het voorin vrij duidelijk is ineens wie er moeten spelen. En welke puzzelstukjes gewoon het beste bij elkaar passen. Want dat is ook voetbal. Het ene puzzelstukje, daar zit een scherp haakje aan. Nou, dat past dan net goed in dat andere haakje. Zo moet je het een beetje zien soms.
0: Ja, en zo viel het op in elkaar. Maar goed, Leon, nu zeiden we altijd van ja, we hebben voorin het probleem. En dat hebben we niet achterin en op het middenveld. Maar nu is het eigenlijk een beetje andersom, lijkt het wel.
2: Nou ja, vind je het echt zo? Vond je het zo heel slecht
0: nou,
2: achterin?
0: Ik vond, nee, ja, ik vond in ieder geval, wat was het na die eerste drinkpauze? Toen waren we het helemaal kwijt en wist niemand wie moest oppakken.
2: Nee, dat klopt. Maar goed, je hebt natuurlijk wel met Zweden de kwaliteiten met twee wereldspitsen. Ik vind wel dat we Zweden een beetje groot hebben gemaakt, hoor. Van het gevaarlijke Zweden. Ja, vergeet even dat dat land volgens mij als allerlaatste zich heeft geplaatst voor het WK.
0: Ja, 2 punten in de kwalificatie, geloof ik.
2: Ik was er niet echt van onder de indruk. Maar goed, zo'n wedstrijd moet je natuurlijk winnen. En ze hebben 5. Ik vind het... ja, goed. En er was natuurlijk een fase na de 2-0 dat Zweden gevaarlijk werd. Maar over het algemeen gewoon heel dik verdiend gewonnen. En ze hebben echt indruk gemaakt. En ik merk ook wel een beetje de sympathie in Nederland. Gaat van negatief in één keer naar positief. Dus ja. dat is het voetbal.
0: Ja, dat is waar. Maar dat zag ik ook bij de reacties internationaal, de internationale pers. Want eerst werden we afgeschreven naar die wedstrijd tegen Japan. En nu zijn we ineens weer een van de favorieten. Dus dat kan ook snel gaan, hè?
2: Ja, favorieten weet ik niet. Maar ja, zo gaat het, hè, het voetballen. Dat is,
0: joh, de Gazzetta dello Sport noemen we ons nou favoriet. Dus je gaat toch niet de beroemdste krant ter wereld ga je toch niet tegenspreken?
2: Nee, maar die komt uit Italië, toch? Ja, die hebben niet heel veel met voetballen, volgens mij. Dus,
0: Nee, die hebben er niet zo heel veel verstand van. Rick, het was natuurlijk de avond van Bobby, maar ook van onze vriend Gakpo uit Eindhoven, die nu 8 doelpunten op eindrondes heeft gemaakt.
1: Ja, ik had hem al vergeleken met een koelkast in de zomer of een verwarming of sauna in de winter. Ja, hij staat altijd aan, waar je hem ook neerzet in oranje. Nou, in alle jaargetijden dus ook, want in kwartaal in de winter deed hij het ook prima.
0: Mm-hmm.
1: Nee, ja, Gakpo die, met zijn schoten is hij natuurlijk altijd wel gevaarlijk. Maar hij is gewoon een hele multifunctionele allround aanvaller die in Nederland altijd hoort te spelen of in oranje. En ja, op de linkerkant is hij groen, natuurlijk de beste optie. En nou ja, het is niet een speler waarvan je zegt, goh, die zal de Ballon d'Or gaan winnen. Maar in de categorie daaronder, ja, het zijn natuurlijk heel veel voetballers. En als jij bij Liverpool regelmatig speelt, zo niet vaak speelt en vaak basis staat, dan ben je gewoon een hartstikke prima speler. En dat bewijst Gakpo eigenlijk keer op keer in oranje.
0: Ja, ja, ze zeggen dat wel eens van het oranje shirt kan zwaar wegen, maar bij hem is dat dan kennelijk op de een of andere manier omgekeerd. Ja, en ook, Leon, bij Brobbey, is dat nou dus onze spits vanaf nu? Einde discussie?
2: ik vind het wel leuk dat de koelkast, die had ik nog nooit gehoord. Ik heb wel de stofzuiger op het veld, maar de koelkast, die had ik nog nooit gehoord.
0: Ja, we zijn van al het witgoed zijn wij van alle markten thuis, hè? Dat merk
2: ja,
0: wel,
2: ik weet niet hoe we Bobby dan, maar ik vond het vorig jaar een beetje een kapotte koelkast die het niet altijd even goed deed. Nou zei Koeman het ook wel mooi op de persconferentie van hij was gewoon eigenlijk niet fit. Heel opmerkelijk, want hij speelde toch best wel vaak, maar hij heeft gisteren natuurlijk heel goed gedaan. Ik ben nooit echt fan van Bobby geweest, maar het is geen, het is een schot, hij kan eigenlijk niet zo goed koppen, dus ik vind het niet een complete spits. Maar ja, hij is wel supersterk en hij laat gisteren toch wel zien dat hij heel veel in zijn mas heeft.
0: Ja, en snel is hij ook, heb je hem zien sprinten bij die eerste goal?
2: Hij is gruwelijk
0: zo
2: snel, hè?
0: Ja,
2: ja, maar ja, toch een jaartje Engeland heeft hem goed gedaan.
0: Ja, dat blijkt dan wel. Ja, en ondertussen gaat de actualiteit ook buiten Oranje alweer door, Rick. Want volgende week, ja, dat zei je net eventjes voor we in de uitzending kwamen, dat PSV over iets meer dan een week alweer gaat trainen.
1: Ja, want ook daar zijn heel veel mensen voor op aarde, voor PSV.
0: Ja, ja.
1: En andere mensen van Willem II en NAC en andere clubs.
0: Ja, ja.
1: Maar inderdaad, het clubvoetbal gaat maandag 29 juni gaat PSV alweer beginnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De landskampioen, ja, iedereen staat weer op nul ineens.
0: Mm-hmm.
1: Waar wij het een maand geleden nog hadden over de gigantische voorsprong van PSV. Hè, hoeveel zou het worden? 17, 19 punten. Hebben alle rekenmeesters daar een grote streep doorheen gezet. PSV heeft het kampioensfeestje mogen vieren en iedereen staat plotseling weer 0 punten achter. Dus ja, daar moet gewoon weer een goede voorbereiding beginnen. En nou ja, voorlopig is er nog niet echt transfergeweld, behalve dat van Ismaël Sabari.
0: Ja.
1: Die naar Bayern München gaat. Maar dat zal toch ook op korte termijn wel los gaan barsten, verwacht ik.
0: Ja, als je Dest ziet voetballen, dan denk ik toch ook niet dat hij volgend jaar nog in Nederland voetbalt, toch?
1: Lijkt me niet, nee. Ja, ja. Die zal ook voor die 23 miljoen die hij dan moet opleveren, zal hij wel vertrekken. Ja. Mauro Junior kan vertrekken voor 12 miljoen. PSV gaat 55 miljoen ophalen voor Ismaël Sabari. Nou ja, dat zijn bedragen. Dan tel ik al ongeveer 90 miljoen bij elkaar. Nou, dat zullen ze niet allemaal uit kunnen geven, maar goed. Laat ze 50 of 60 miljoen uit kunnen geven. Nou ja, daar kun je toch wel wat voor halen, zou je zeggen.
0: Dat lijkt mij ook. Dus daar
1: in ieder geval Leon Voskamp, die is daar wel van te betalen, lijkt me.
2: Ja, goed. Ja, ik moet even mijn zaak wel even overleggen, maar ik zal hem wel open. Ja,
0: ja,
2: goed,
0: ja, daar hebben we ook geen probleem. Nee, dat is niet waar, dat is een grapje. Dat is,
1: zou ik maar niet laten zeggen, Leon.
0: Nee. Ik had nu tuut verwacht, maar nee hoor. Nee. We gaan eventjes terug in de tijd, mannen.
3: Omroep Brabant, een weekend lang in de zero's.
0: Ja, dat doen we nu ook even op voetbalgebied. En Leon, jij hebt in 2006 een legendarische, maar ook een hele gênante pot van het Nederlands elftal gezien, hè?
2: Maar was dat 2006 of was dat 2004?
0: Nee, het was 2006.
2: Ja, nou, ja. Ik had het geweldige idee om naar de wedstrijd Nederland-Portugal te gaan.
0: Ja.
2: Nou goed, uiteindelijk is de helft van ons binnengekomen en ik was de gek die buiten stond. Maar ja, dat was de wedstrijd Nederland-Portugal en die zal iedereen wel herinneren als die leuke kaartenwedstrijd. Volgens mij een stuk of 20.
0: Zullen we eens even kaarten. Zullen we even meeluisteren? Even een klein fragmentje van toen.
4: Blokkers had al geel, dus dat wordt ook rood. Als Ivanov de administratie heeft bijgehouden, ja, dan is dit een wedstrijd, de eerste wedstrijd in de WK-geschiedenis volgens mij met 4 rode kaarten.
0: Ja, 4 rode kaarten, 20 kaarten in totaal.
2: Ja, het is een beetje een trauma geworden. Want ik ben daarna namelijk 2 jaar later ook naar Nederland zelf geweest tegen Rusland. Toen verloren ze ook. Dus toen heb ik eigenlijk besloten, ik ga nooit meer naar een eindronde.
0: Ja.
2: Want ik breng gewoon een beetje ongeluk. Maar die wedstrijd tegen Portugal, ja, dat was echt eentje om nooit te vergeten in negatieve zin. Want ja, we verloren natuurlijk in al die rode kaarten en het gedrag van die Portugezen. Ik heb me kapot geërgerd, die wedstrijd. Dat is me altijd bijgebleven.
0: Ja, die waren bloedirritant, maar die van ons konden er ook wat van, hè, toen.
2: Zo, ik heb speciaal voor dit nog eventjes teruggekeken. Nou, ik heb een paar overtredingen gezien. Ja, nou, met die VAR hadden we denk ik wel 8 rode kaarten kunnen geven. Dus dan, was een wedstrijd.
0: Het was een wedstrijd. Nou, Rick, jij hebt dan een positieve herinnering aan de Zero's die je even met ons wilt delen. En dat gaat dan om een voormalig trainer van PSV. Trouwens ook een oud speler, maar dat is heel lang geleden.
1: Ja, nee, er zijn natuurlijk tal van momenten die je terug kunt halen van Oranje, van andere teams. Maar daar kan toch voor 2002 gaan de WK-stunt van Korea natuurlijk, met Guus Hiddink aan het roer. Nou ja, de sympathieke en succesvolle trainer van PSV. We kennen hem natuurlijk allemaal. En als ik dan toch aan dat WK terugdenk, dat die vuist van Hiddink die elke keer na die wedstrijden omhoog kwam, hè, van ja, we hebben het weer geflikt. Nou ja, je dacht op een gegeven moment van het zal toch niet gekker worden. Maar dat zij in de halve finales kwamen, ja, dat mag je toch gerust een achte wereldwonder noemen.
0: Ja, bijna wel. Even luisteren, Rick. Zo klonk het toen ze die halve finale haalden.
5: Halve finale voor Korea. Thea Minkoek. Het stadion ontploft opnieuw. De stad ontploft, het land ontploft.
0: Het land ontploft en ja, Guus Hiddink werd een soort van half godheid. Of laat het half maar weg, hè?
1: Ja, en nog. Ik bedoel, maar hij komt, alle deuren gaan open. En dat is natuurlijk iemand die sportief daar het land echt op de wereldkaart heeft gezet destijds. Vind ik nog steeds een fenomenale prestatie.
0: Ja, en wat ook zo grappig was, want jij hebt je roots in het oosten liggen, dat had mijn vader ook. Die kwam uit Varsseveld, dat is het dorp waar Guus Hiddink ook vandaan kwam. Ja. En dan hoorde ik inderdaad van familie die ik daar had, dat er allemaal Koreanen gewoon rondliepen. En niet eentje, nee, dat halve dorp liep vol met Koreanen toen.
1: Ja, dat is uiteindelijk hoogschitterend, dat mensen gewoon speciaal naar het dorp toe komen. Het dorp, inderdaad, hè, de Inken, die komen meestal uit de Achterhoek of zelfs uit Twente. Dus Hiddink, inderdaad, dat was niet ver zoeken, Varsseveld dan.
0: Nee, dat klopt. Nou, voor hun wel dus, voor die Koreanen. Ja, geweldige herinneringen waren dat toen. Durven wij te zeggen, de eerste ronde zijn we wel door. Rick, Brazilië of Marokko, waar zou jij Nederland het liefste tegen zien voetballen?
1: Nou, geen van beide.
0: We moeten er toch aan, vrees ik, hè?
1: Ja, ik heb Marokko gezien, daar was ik ook zeer van onder de indruk. Tegen Schotland weliswaar 1-0, dat lijkt dan mager. Maar zeker de eerste wedstrijd tegen Brazilië vond ik ze heel sterk openen. Die wedstrijd was om 12 uur geloof ik. Hè? Die heb ik speciaal nog uitgekeken. Dat vond ik echt... Marokko speelde gewoon, was gewoon echt beter dan Brazilië in alles.
0: Oh.
1: Alleen het wordt dan 1-1. Ik zou dan denk ik nog liever tegen Brazilië denk spelen dan tegen Marokko. Als je puur qua sterkte kijkt.
0: Leon, wat denk jij?
2: Ik ben het met Rick eens. Ik vind Marokko heel goed. Ik zou het wel leuk vinden in Nederland-Marokko. Dus laten we daarvoor gaan. En ook omdat Marokko heeft een hele goede rechtsback. Die zal dan tegen Gakpo komen. De Gakpo die moet hem dan een beetje achterin houden. Dan heb ik er wel vertrouwen in eigenlijk. Dan Nederland van Marokko kan winnen.
0: Oké, dat is het volgende vers. Heren, dank.
2: Wat denk jij, Christian? Want jij bent heel goed in voorspellen, zie ik in de WK-pool bij ons.
0: Ja, ik sta 3, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, ik heb hetzelfde gevoel als Rick. Ik denk dat we nog beter tegen Brazilië kunnen spelen dan tegen Marokko. Maar... ik denk wel van alle twee, zij zitten ook alle twee niet op Nederland te wachten. Denk ik. Maar goed.
1: Nee, klopt. Dat is een mooi stukje omdenken.
0: Zo is dat. Zo is dat.
1: Dat is natuurlijk wel waar.
0: Nou, dan houden we dat gewoon vast, mannen. Dank, maak er een mooie zondag van en we spreken verder.
1: Tot volgende
0: week. Houdoe. En van het WK van 2006, we hadden het er net over. Er was een stukje muziek dat werd toen door de NOS steeds gebruikt. En dat vond ik geweldig. Weerzinnend helden, het WK was toen ook in Duitsland. Wenn es passiert.

0: es passiert. Wir sind Helden.
1: Het Omroep-Brabant Zero's Weekend.
0: Ja, en straks gaan we ook een klein beetje terugspoelen, zoals we dat op normaal gesproken ook op zondag doen. Dan komen wij onder meer in dit jaar terecht.
2: De afgelopen, ja, zeg maar ruim 10 jaar eigenlijk sinds ze verhuisd zijn van het gezellige stadion De Meer in Amsterdam-Oost naar deze megalomane vliegende schotel waar nog geen gras wil groeien, is het al maar minder gegaan. Ja, wat wil je ook in een tent die zo bedacht is dat het gras er dus letterlijk niet groeit.
0: Ja, Gerry Eikhoff was een beetje boos. In welk jaar was dat? Dadelijk hoor je in ieder geval wat nieuwsfeiten uit dat jaar. En je mag dan straks ook een keuze maken uit 3 platen uit dat jaar.
3: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: In het Omroep-Brabant Zero's Weekend.
0: Omroep-Brabant. Verder met Raccoon.

0: on Zero's Weekend.
1: Oké, wait a hold on.
0: Het hele weekend op Omroep Brabant.
2: En je mag weer je mening geven. Een keuze maken tussen drie. Tussen drie platen uit 2000 en... Nee, wat zeg ik nou? Ja, 2009, inderdaad. Ik heb 1999 opgeschreven, hè? Maar dat is niet... Nee, het is 2009. Luister even mee. Dit zijn drie platen die het alle drie geweldig deden in dat jaar.

0: Ja, we gaan gewoon.
1: Omroep Brabant.
0: Voor Nederlandstalig deze keer. Dus, keuze 1, Digidex en Eva de Roveren. Fantastisch toch. Nummertje 2, Een tuintje in mijn hart. Damaru en Jan Smit. En nummertje 3, Vandaag van Bluff. Boswachter Frans, gewoon aanwezig.
2: Jazeker.
0: Dadelijk vertellend over het decennium waarin hij een mediaboswachter werd. Nou, daar valt veel over te vertellen. Dadelijk vertellend over het decennium waarin hij een mediaboswachter werd. Nou, daar valt veel over te vertellen, Frans. Maar eerst wil ik je mening horen.
2: Ja.
0: Welke uit 2009 wil jij horen van deze drie?
2: Ja, dat is meteen nummertje

0: Bruce Springsteen en Pay Me My Money Down.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, even terugspoelen naar het jaar dus 2009. Met nog steeds de keuze uit drie platen. En je kunt nog stemmen.

0: kunt nog stemmen via 06-573-28203. Even appen 1, 2 of 3. En welk het nou geworden is, dat hoor je zo aansluitend op...
1: De Zero's in Tweets.
0: In tweetstijl, want Twitter kwam ook op in de Zero's. En we gaan dus even terug naar het jaar 2009. Want wat gebeurde er toen ook alweer allemaal?
1: De Zero's in Tweets.
2: Het jaar 2009.
3: Ja, toen kwam er dan echt een keiharde klap.
4: Vlucht 1951 van Turkish Airlines stort neer vlak voor de landing op Schiphol. 9 van de 135 inzittenden komen om het leven. Koninginnedag in Apeldoorn loopt ook al uit op een drama... als een verwarde man met zijn Suzuki Swift inrijdt op de menigte. 8 mensen komen om. Er zijn ook Brabantse slachtoffers bij.
5: Wat begonnen is als een prachtige dag... is geëindigd in een vreselijk drama.
4: Al dus een diep geschokte koningin Beatrix. Voetbalclub AZ wordt voor de tweede keer in de clubhistorie... kampioen van de Nederlandse Eredivisie. Dankzij de altijd bescheiden trainer Louis.
6: Ik mag het niet zeggen van mijn truusje. Maar wij zijn toch echt de beste.
4: Voorzitter en geldschieter Dirk Scheringa... ziet zijn omstreden DSB-bank later dat jaar omdonderen.
2: Hashtag houden we hem bedankt.
4: De songfestivals zijn in 2009 een prooi voor de multitalenten. Alexander Rybak wint voor Noorwegen het Eurovisie Songfestival... zingend en vioolspelend. Ralf Makkenbach uit Best wint al zingend en tappend... het Junior Songfestival. Zingen en dansen. Michael Jackson draaide er zijn hand niet voor om.
7: The legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009, at 2:26 p.m.
4: Aldus broer Jermaine Jackson. De HSL Zuid langs Breda wordt officieel geopend. Kathleen verlaat K3. De overgebleven twee gaan in een reeks auditieshows op zoek naar een opvolger.
8: En dat is... Josje.
4: Josje Huisman, oorspronkelijk uit Heusden. En dus...
2: Hashtag Brabant boven.
4: En het Finse computerspel Angry Birds komt op de markt.
2: De tekens zijn op.
1: Dit was hem. Tot de volgende. Omroep Brabant.

0: Paramaribo naar Volendam, Damaru en Jan Smit.
1: De Zero's zijn terug.
0: En dank
2: in het Omroep-Brabant Zero's Weekend.
0: Voor al die stemmen die binnen zijn gekomen. De meeste waren dus voor dit illustere gezelschap. En daarmee gaan we weer richting 11 uur. Maar blijf erbij, hè, want er gaan nog zoveel leuks gebeuren. Want, onder meer, hebben we nog een hele leuke prijs hier liggen. En die is misschien wel voor jou. Dadelijk eerst het nieuws van de NOS van 11 uur.
1: Zometeen meer.
2: Omroep-Brabant Zero's Weekend.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
12: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
13: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
14: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
15: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
16: Met Rousseau chocolade.
15: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
17: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
18: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
17: Voordeelhuisjes.nl. Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
18: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
17: voordeeluitjes.nl.
19: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
20: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
19: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
21: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Annette Schut met het NOS Journaal.
0: Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
5: En zo dadelijk hoor je meer over het weer van de vrienden van Weerplaza. Er komt zo dadelijk ook een spelletje aan. En ringtoon mag je weer proberen te ontcijferen. Hebben we al een aantal keer gedaan dit weekend. Gaan we zo nog een keertje doen. En ik ga je vertellen hoe het op dit moment in het verkeer zit. Sterker nog, dat ga ik nu doen. Op de A29 naar Rotterdam wordt er aan de weg gewerkt tussen Sabina en Hellegatsplein. Kun je tot morgenochtend 5 uur geen gebruik van maken. Hetzelfde geldt voor de A50, het stuk richting Eindhoven tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven. En op de N324... richting Os tussen, bij Graven is een vertraging ontstaan. Ongeveer 10 minuten doe je er daar langer over. Dat zal ongetwijfeld met die wegwerkzaamheden op de A50 te maken hebben. Verder kun je overal in Brabant doorrijden.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
29: Lenny Gravis, Volbeat, Moby,
3: ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
8: Voordeeluitjes.nl. Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
9: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
8: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
9: Koppens biedt veel meer.
8: Kom langs in Volkel.
9: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
10: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
11: voordeeluitjes.nl.
12: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
2: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
2: Weekend met Christian Westerveld.

0: Os Barkley, Crazy.
1: Met Omroep Brabant, een weekend lang terug in de Zero's.
0: Nou, wat een verwennerij is dat. En nou, als je dan ook nog vader bent, want het is ook nog vaderdag, nou, dan is het helemaal feestelijk. Want een hele dag nog de Zero's op Omroep Brabant met vanaf 12 uur een heleboel nummer 1 hier achter elkaar. Met John en daarna met Stef. Dus wij komen met z'n allen die zondagmiddag zeker wel door. Een zondagmiddag waarop het ook wel weer behoorlijk warm gaat worden. Waarover je zo dadelijk ook weer meer hoort van Weerplaza. Van Johnny, die gaat zich dan melden. Een andere Johnny als die van ons natuurlijk. Hè. En verder gaan we zo dadelijk nog even een prijs weggeven. Hè, want het leuke spelletje met de ringtones gaan we zo dadelijk ook weer even doen. En al het nieuws intussen zie je op de website en op de app van Omroep Brabant. Dan blijf je ook op de hoogte van wat er allemaal op deze dag in 2026 gebeurt. Ja, en ondertussen, als je nog een verzoekje hebt, een mooie plaat uit de Zero's die je nog niet gehoord hebt, ja, geef maar door, hè. Misschien hebben we er nog eventjes ruimte voor. Ja, dit was wel een hele bijzondere. Als hij vandaag niet op de planning staat en is nog niet gedraaid, dan wil ik graag, zegt Paul, de kabouterdans aanvragen. Hij hoort er gewoon bij. Al kwam hij je strot uit. Elke bruiloft op welk feestje werd hij wel gedraaid tot vervelens toe. Maar iedereen deed toch mee en zo is het ook. Van Studio 100 in België, ja, en Nederland werd ook veroverd vanuit Kabouterland. Kabouterplop, de Kabouterdans.

0: Uit Australië kwam ze en daar komt ze nog steeds vandaan. Ja, of 16 was ze nog maar toen ze daar een hit mee scoorde. Gabriella Tilmy.
1: Raad de ringtone.
0: Ja, het is weer zover. We gaan proberen een prijs weg te geven. En wat voor een prijs. Hartstikke leuk is het. Als je namelijk wint zo dadelijk, dan krijg je het spel Pubquiz de jaren 00. Of de jaren 0, ofwel de zero's, hoe je het ook wil noemen. Nou, dat is hartstikke leuk. Kun je gewoon thuis, of waar dan ook, een leuk quizje spelen over wat je allemaal nog weet over die periode tussen 1 januari 2000 en 31 december 2009. Moet je wel wat voor doen natuurlijk. Even meespelen en je moet proberen te raden welke ringtoon dit is. Ofwel, welk liedje hoor je hier? Maar dan gespeeld door een hele oude mobiele telefoon.

0: daagt het. Dan mag je appen naar 06-573-28203. Frans, heb jij mij herkend?
1: Ja, ergens in het laatste stukje van mijn hoofd.
0: Oké, er staat een deurtje open, maar ja, hij kan nog niet naar binnen.
1: Nee, ik kan niet binnen. Nee, ik kom er niet in.
0: Nou, heb jij hem wel herkend? Even appen naar 06-573-28203. 06-573-28203. En hier is hij nog een keertje.

0: Ja. Heb je hem al?
1: 0657328203, even appen. En wie weet win jij dat hartstikke leuke spel wel. Het is bijna 11:50. Johnny van Weerplaza gaat niet het antwoord geven, maar hij gaat wel iets over het weer vertellen. Ja, Johnny, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als de laatste dagen. Overdag is het snikheet en dan s'avonds en s'nachts dan gaat het ineens onweer en regenen.
2: Ja, dat is inderdaad afgelopen nacht ook weer flink geonweerd op sommige plaatsen. En ook weer behoorlijk wat regen gevallen. En ja, nu is het weer droog. Wel nog een aantal wolken die nog een beetje bij die buien horen. Trekt geleidelijk naar het oosten weg. Dus naarmate de dag vordert meer zonneschijn. Overigens is vanmiddag een hele lokale onweersbui niet uitgesloten. Maar in de meeste plaatsen zal het vandaag gewoon droog blijven.
1: Juist. En de piek van de temperatuur komt uit op?
2: 29 of 30 graden, okay. Dus heet, maar ook niet overdreven. Nou, dat zit er helaas wel weer aan te komen.
1: Oké, okay. Ja, je zegt helaas, maar ja, sommige mensen kunnen er geen genoeg van krijgen. Hè? Dus pas op je woorden wat dat betreft. Ja. Hoe zitten we eigenlijk onderweg naar de officiële hittegolf? Zijn we er al?
2: Volgens mij in Zuid-Nederland wel, ja.
1: Ja, ik kan toch zeggen, ja. Want dan moet je 5 dagen boven 25 en 3 keer 30, hè?
2: Ja, volgens mij mijn collega die gisteren, die heeft het volgens mij online gezet. Ja,
1: we zitten er alweer aan. Ja.
2: En officieel zeg maar voor het hele land, dat is de beeld, nog niet. Maar dat gaat ook wel lukken, hoor.
1: Ja, dat gaat zeker wel lukken. Als ik zo zie wat er allemaal aan zit te komen. Ja, vertel het maar, wat komt er allemaal nog?
2: Het valt morgen en zelfs dinsdag nog wel enigszins mee. Met temperaturen zo rond de 30 graden en veel zonneschijn. De nachten, nou ja, dan nog een graad of 16, 17 als minimum temperatuur.
1: Dat valt nog mee ook, hè?
2: Dat valt inderdaad nog mee. Maar helaas, de temperatuur gaat daarna verder omhoog. Want ik zeg toch helaas, want veruit de meeste mensen gaan het echt te heet vinden.
1: Je mag ook voor jezelf spreken, sorry, hoor. Dat is ook niet erg.
2: Ook dat. Ik vind 30 echt prima, maar 35 is me te veel. En vanaf woensdag, donderdag, vrijdag gaan we echt naar die 35. Misschien lokaal nog wel ietsje meer. En dan komt het s'nachts op een gegeven moment ook niet meer onder de 20. Dus dan wordt het echt wel heel heet.
1: Ja, Kroma bakken in Braden in je eigen bed, hè? Geloof ik dan.
2: Ja.
1: Johnny, dankjewel. Tot de volgende weer.
2: Graag gedaan.
1: Hey, fijne zondag.
3: Van Halsteren tot Heegen. Je bent een weekend lang terug in de Zero's. Zero's Weekend.

0: ringtodem Abel en neem me mee op Omroep Brabant.
1: Raad de ringtone.
0: Annelie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij wel een beetje een Zero's liefhebber? Is dat een beetje je periode?
2: Zeker. Ja, zeker.
0: Mag ik vragen hoe oud je bent?
2: Ik ben 40.
0: Je bent 40, dus dan moeten we even terugrekenen. Dan was je eigenlijk in die tijd eerst een puber en daarna een jongvolwassene dus.
2: Ja.
0: Zullen we hem nog een keertje laten horen, de ringtoon? Dan mag jij roepen wat je denkt dat het is.
2: Ja, doe maar eens.
0: Komt-ie nog eens.

0: Annelies, zeg maar, wat is het volgens jou?
1: Nou, ik dacht dat het Lady Gaga was met Bad Romance.
0: Bad Romance. Weet je dat heel zeker? Weet je het heel zeker?
1: Ja,
0: wel. Zullen we eens even kijken of het goed is?
1: Ja,
0: helemaal goed, vanuit de proficiat.
1: Dankjewel.
0: Nou, dat betekent dat jij dat hele leuke spel gewonnen hebt. De pubquiz, de jaren 0 of de jaren 0. En die gaan we naar je toe sturen.
1: Oh, fantastisch. Hartstikke leuk.
0: Ben je ook nog een beetje een spelletjesmens?
1: Ja, ja, ja.
0: Nou joh, dan komt er zoveel samen. En vind je het ook nog leuk als we dan ook nog dat nummer Bad Romance van Lady Gaga nog een keertje laten horen?
1: Dat is ook helemaal
0: goed. Nou, dan doen we dat gewoon. Hey, fijne zondag. Dankjewel voor het meespelen.
1: Dankjewel.
0: Joe.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, oolala, what you about Roma?
1: Lady Gaga en Annelie wonnen daar dat leuke spel mee van de pubquiz de jaren 00. Jaren 0, de Zero's. En er ligt er nog eentje van, dus misschien is die wel voor jou. Maar dan moet je dus wel blijven luisteren straks naar 12... als we de nummer 1 hits uit het decennium voorbij laten komen. Boswachter Frans, media Boswachter Frans, mogen we erbij zeggen. Want we kennen jou van radio, tv en eigenlijk alle media die er maar bestaan. En dat is eigenlijk een beetje in de Zero's min of meer van de grond gekomen. Hè? Ja. Dus daar gaan we zo uitgebreid over praten.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat wordt heel leuk. Maar we gaan eerst nog even wat andere dingetjes afhandelen. Ja. Want ik heb net dus Annelie een prijs mogen geven. Ja. Wie mag jij een prijs geven?
2: Dat is de thuisprijsvraag nummer 10. Dat heeft gewonnen Diet Groeneveld.
1: Diet Groeneveld.
2: Die heeft de prijs gewonnen. En dat is een heel mooi kwartetspel van de Nationaal Parken van Nederland. Een prachtige plaatje bij. En dat is een schenkje van het Verhoogd Nationaal Park. Ja. Dus ja, ze had het goede antwoord gegeven op de vraag van... Ja, ze hebben dus zwarte veren, de merels en de kouwen.
1: Oh, de merels en de kouwen, ja, daar ging het over. Ja.
2: Zwarte veren, er zijn nog wel andere vogels bij, maar die vooral kun je het heel goed zien. Ja. En dan hebben ze allemaal stukjes witte veer of een groot, heel de kop is wit. Ja. En wat is dat dan? En dan is een keuze uit vier keuzes.
1: Ja.
2: Flatulisme,
1: ja.
2: Albinisme, leucisme en vitiligonisme.
1: Oh.
2: Ja, nou ja... flatulisme, dat is, bestaat eigenlijk niet, dat woord. Want is,
1: flatulentie is het precies, eigenlijk, geloof ik. Dan heb je gas
2: van achteren losgelaten. Ja. Dus, albinisme, ja, dat zit er dichtbij. Dat had ook een aantal mensen wel benoemd.
1: Zou ik gezegd hebben, maar dat was dus dat niet
2: is
1: goed. Dus,
2: dan is het dus helemaal zeg maar wit.
1: Ja.
2: Maar vooral ogen, ja. Die zijn dan ook anders. Bijvoorbeeld, de vogels hebben dan oranje ogen. Mensen hebben ook andere soort ogen. Dus dat zit er dan ook bij. Dan had je nummertje 4 was vitiligonisme. Dat bestaat niet, dat woord, maar wel vitiligo.
1: Oh, dat
2: betekent een chronische aandoening waarbij de huid witte pigmenten krijgt op plekken. Dus je ziet overal witte plekjes verschijnen.
1: Ah, ja.
2: Maar dat is dus ook niet. Het is uiteindelijk dus leucisme geworden.
1: Leucisme is dan het goede antwoord.
2: Het goede antwoord. Ja. En dat had Diet Groeneveld geraden. En de prijs komt naar haar toe.
1: Groeneveld weer, naam met groen of dieren.
2: Dat ja, dat zit er dik
1: dat
2: in.
1: Is wel zo dat
2: ik ga er niet meer over vragen.
1: Nee, dat is echt wel heel opvallend altijd. Hè. Nou, en dan denk je van, hoe kan ik nou meedoen aan die prijsvraag? Nou, elke zaterdag op web en app bij Omroep Brabant... komt er een artikeltje over de stuifmeel van Frans. En daar staat die vraag dan onder. Dus voor komende zaterdag staat er weer een vraag. En als je die beantwoordt, dan zou het zomaar kunnen... dat je dan zondag in de prijs valt. En dan weet je dat maar vast. We hebben nog iets anders, namelijk... normaal hebben we altijd een diertje van de week, Frans. Maar alles is anders in deze tijd.
2: Ja, precies.
1: Allemaal zero's en zo. Dus we willen van een heel decennium eigenlijk het diertje weten. Dus het diertje van de zero's
2: En
1: is, wat jou betreft...
2: Wat mij betreft inderdaad, heel persoonlijk, de kraanvogel.
1: De kraanvogel. En waarom de kraanvogel?
2: Nou, die is, dat is sowieso de kraanvogel, de gerus, zoals hij ook wel eens genoemd wordt.
1: Ja.
2: Dat is een dier wat zeg maar heel veel natuurmensen wakker maakt als ze mee gaan trekken.
1: Okay,
2: voorjaarstrekken. Ja, iedereen moet die gezien hebben en dat is dat heel, zeg maar, de berichten staan vol. Maar het leuke ervan is, heeft een hele tijd niet gebroed in Nederland, is in 2001 weer teruggekomen in ons landje om daar weer te gaan broeden met kleine aantallen. En ja, als je sowieso naar dat beest kijkt, als je in de lucht hangt, een spanwijdte van 2,30 meter.
1: Zo imposant is dat.
2: Ja, dat is echt prachtig mooi. En ook, zeg maar, hun paringsritueel is zo fantastisch om te zien. En ondertussen hebben
1: ga jij zitten kijken hoe die beesten zitten te paren?
2: Tuurlijk.
1: Dat hoe zou jij dat vinden als die kraanvogels zouden komen?
2: Ja, nou, dan zou ik toejuichen. Maar in 2001 zijn ze dus teruggekomen en nu zitten er inmiddels zo'n beetje zo'n 70 zeg maar broedparen in het Vochteloerenveen. Daar zitten de meeste. Er zitten een klein aantal op andere locaties. Korenburgerveen bijvoorbeeld. Maar het is geweldig dat die vogel terug is gekomen.
1: En vanzelf, hè? Niet uitgezet.
2: Precies. Zelf daar geland. Zelf met z'n tweetje begonnen. Ah. En uiteindelijk hebben we nu 70 broedparen. Ja, dat is echt iets fantastisch.
1: De kraanvogel. Daarom dus het dier van het decennium. Zo dadelijk. Geen normale stuifmeel. Alle vragen en antwoorden. Die kun je wel online vinden. Op web en app bij Omroep Brabant. Maar dadelijk gaan we dus over de mediacarrière van Frans hebben. Nou, die man heeft wat meegemaakt. Gaat het zo dadelijk allemaal vertellen. Gaan we intussen even zien hoe het met de autootjes is... en waar ze even moeten wachten of moeten omrijden. Nou, dat is op het begin op de A29 nog steeds... richting Rotterdam tussen Sabina en Hellegatsplein... wordt aan de weg gewerkt tot morgenochtend 5 uur. Gebeurt ook op de A50 naar Eindhoven... tussen Bankhoef en Knopend Paalgraven. Ook dat tot morgenochtend 5 uur. En omdat je dus niet over die A50 kunt... tussen Bankhoef en Paalgraven... ontstaat er file op de N324, de weg naar Os... voor Velp staat op dit moment een file... en dat levert je ongeveer een kwartier extra reistijd op.
3: Goedemorgen! Dit weekend... weekend nemen we je mee terug in de tijd.
4: In het Omroep Brabant Zero's Weekend.

0: Degene die het eigenlijk constant aan de beurt was.
1: Ja.
0: En dat speelt al zo vanaf 1997.
1: Ja.
0: Tot ongeveer 2015 heb ik diverse tv-programma's gehad. En ook diverse shows waar ik naartoe moest. Een leuke was bij Koos Postuma.
1: Ja.
0: Mocht ik samen op de bank zitten met... ik zat op de bank en Pieter Winsemius zat tegenover mij.
1: Oh, de minister of oud-minister.
0: Ja, die was toen voorzitter van Natuurmonumenten.
1: Ja.
0: En Koos die stelde allemaal vragen. En dat was dan soms aan de minister. Pieter Winsemius als... zeg maar, voorzitter van Natuurmonumenten.
1: Ja.
0: En soms natuurlijk aan mij.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment gebeurde iets achter ons.
1: Ja.
0: Een enorme knal. En
1: ja.
0: Het was mijn eerste optreden, zeg maar, ooit op de tv.
1: Ja.
0: En ik had echt zoiets, gewoon doorpraten, niet kijken, niet luisteren. Mm-hmm. En het was uitzending afgelopen. Ik kwam Koos meteen naar me toe gelopen. Hij zei, goh, dapper hoor, want je hebt helemaal niks gereageerd op die knal.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb al vaak mensen in de show gehad waar dan iets gebeurde met achter de schermen. En die mensen keken dan meteen om. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Nee. Dus... Oh, kijk, dus toen dachten ze van, die begrijpt het.
0: Ja, die begrijpt het, die willen we vaker. Ik heb inderdaad dingen meegemaakt waar zeg maar, mensen op een gegeven moment... Ah, dat is Frans, ja, die weet precies hoe het werkt, dus laat hem maar lopen.
1: Laat hem maar lopen. Zullen we gewoon eens even naar een stukje gaan luisteren?
0: Oh, ja.
1: Uit 2002.
0: Ja.
1: Welk programma is dit?
0: Ja, dat was Alle Dieren Tellen Mee. Dat ging samen met dierenarts Henk Lommers. Daar ging ik op pad om zeg maar, te kijken naar een prachtig natuurgebied.
1: Oké, en waar was je terechtgekomen?
0: We waren nu in Noord-Limburg, bij de Sint-Jansberg.
1: De Sint-Jansberg. Luister even mee naar een hele jonge Frans. Bijna 25 jaar geleden.
2: Wat hier mooi is, het is een hele steile helling hier. En hier diep beneden ligt dus een mooi moerasgebiedje. Waar het water snel vanaf loopt, blijft in het moerasgebiedje hangen. En dan loopt het langzaam naar de Maas toe. Ja, randzuilen die zijn heel makkelijk herkenbaar omdat ze van die mooie pluimpjes op hun hoofd hebben staan. En mensen dachten vroeger dat ze dat oortjes waren. Ze hebben ook die naam. In het Latijn heette ze Asiobotus. En dat betekent oorruil, oorruil. Dus we wouden een keer extra bevestigen ook. Maar het is dus, dat zijn geen oortjes, en dus pluimpjes. En wat nou leuk is van die randzuilen, dat zijn nachtroofvogels die dus hier in deze bossen gaan jagen. En dan overdag zitten ze te slapen in een boom. En dat noemen we dan een roestboom. Roesten, het slapen, het rusten.
1: Ja, ja, wat klinkt je nog jong hier, hè?
0: Ja, vind ik zelf ook wel.
1: Ja. Ja. En je had nog een baard in die tijd, hè?
0: Ja, een baard. Lange haren waren al weg, maar de baard had ik wel. Ja, dat was dus echt, dat hoorde bij het boswachter zijn toch ook een klein beetje.
1: Ja, ja. En als je nou gewoon ergens kwam, dan niet zozeer in het bos, want dan is het natuurlijk logisch dat je herkend wordt. Maar werd je overal herkend dan op straat?
0: Nou, er waren wel veel plaatsen waar ze op een gegeven moment zei. En dat was, het begin was dat best wel lastig. Want dan riepen ze: hé Frans. En dan dacht ik: godverdorie, wie is het ook alweer?
1: Ja.
0: Was, ik dacht dat ik de dame gewoon vergeten was. Tot de derde persoon tegen mij zei: ja, wij zeggen wel Frans tegen jou, maar je kent ons gewoon niet.
1: Je bent van de televisie.
0: Dat is het. Ja, en dan mocht ik ook met leuke mensen meelopen. Met Jan Veen. Je kent hem, hè? Jan,
1: oh, ook al lang haar trouwens.
0: Ja, die had ook lang haar. Die had toen nog lang haar. In ieder geval had lang haar en ik niet meer. Maar ik ben met Jan Veen op pad geweest. Ik vond dat zo'n fantastisch mens. Ongelooflijk. Wat kon die man piano spelen. Ik ben ook eens naar huis geweest en daarna gingen we dan wandelen in het natuurgebied. En weet je wie ik ook mee ben gelopen? Dat was dus op een gegeven moment, ik praat veel.
1: Ja.
0: Maar deze dame kon nog veel meer praten als ik. Onze Imca Marina.
1: Ach,
0: Imca Marina. En dan regelmatig waren we aan het wandelen in het bos en dan begon er een vogel te bezingen en dan begon zij gewoon ook een eigen liedje te zingen. Dat was echt zo ontzettend leuk om dat te doen. Dus er waren leuke shows. Dat was daarvoor, hè, dus Alle Dieren Tellen Mee. Een stukje wat je gehoord hebt, dat was daarvoor.
1: Ja.
0: Dan had ik Puur Natuur bij de Tros. Ja, dat was ook zo'n ontzettend mooi programma. Waar we dus ook allerlei natuurgebieden lieten zien. En later kwam ik bij Omroep Max terecht. En
1: dat gebeurt uiteindelijk, hè?
0: Ja, precies, als je ouder wordt. Hè. En dan zat ik bij Miranda aan tafel. En dat was wel heel leuk, want er werd zeg maar een dag uitgekozen om twee filmopnames te maken. Hè, dus in de natuur.
1: Mm-hmm.
0: En daarna de rand aan tafel bij Mirna Roosens.
1: Och ja, het lange bekje natuurlijk van de AVRO.
0: Ja, dat was zo'n fantastische dame. Daar was het heel krap allemaal. En dan moest je precies op dat kruisje gaan zitten.
1: Je
0: handen op een goede plek houden. Ja, en Mirna die stelde me helemaal gerust. En ik heb daar leuke momenten meegemaakt. Twee leuke momenten vind ik toch wel veel leuk. Want Rutja Kort.
1: Ook de zangeres.
0: We hebben zitten daar geinen in terwijl we aan het wachten waren. We zaten met een aantal mensen zaten zo bij elkaar en stoelen. Mm. En later mocht dan één voor één aan tafel.
1: Ja.
0: Maar Rutja Kort en ik hebben daar zitten geinen tot en met. En iemand waar ik heel veel respect voor heb gekregen, dat was ik had een eigen kleedkamertje bij Omroep Max.
1: Een eigen kleedkamer?
0: Ja, ja.
1: Nou, dan heb je het gemaakt, hè?
0: Ik moest dat mezelf voorbereiden en dan liet ze me daar ook even rustig zitten.
1: Ja.
0: Maar meestal ging ik gewoon in de zaal zitten waar alle andere mensen bij elkaar kwamen. Die dag moest ik nog een stukje schrijven, omdat ze hadden veranderd van tekst. En naast me zag ik dat in ieder geval onze bekende Lee Towers.
1: Lee Towers, ja, je doet eventjes de elleboog.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, ik heb niks met zijn muziek, ben ik ook heel eerlijk in.

0: Maar die man die kwam met een stoel in zijn hand binnen bij mij zitten. En we hebben zitten kletsen, joh, ongelooflijk leuk. Ik heb nog nooit zo'n leuk gesprek gehad met Litouwers. En voor mij was het plotseling een fantastisch mens. Want ik vond hem helemaal geweldig hoe dat hij zeg maar bezig was met zijn verhaal ook te vertellen uit zijn jeugd. En ik mijn verhaal uit mijn jeugd. Het leek of we elkaar helemaal van binnen van buiten kenden.
1: Maar ben je ook wel eens zo'n bekende persoon tegengekomen? Je hoeft de naam niet te noemen, maar van je denkt van wat was dat een omhoog gevallen drol, zeg.
0: Absoluut, absoluut, absoluut. Ik op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, nou, ik ga niks zeggen, want hij was zo bekend in Nederland, ik denk, ik moet er maar niks mee doen. Maar ik vond gemeen. Die liep gewoon hotemetotig rond te sjouwen en al het publiek wat er zat. Want ook er was als publiek en er waren ook mensen die gevraagd werden omdat ze iets bijzonders hadden meegemaakt. Dan zaten ze zo bij elkaar. Ja. Nou, daar liep hij stoïcijns voorbij, keek minderwaardig rond. Nou,
1: ik zei, je moet de naam maar niet noemen, maar, nee. maar nu wil ik het toch weten.
0: Ja, nee, dat ga ik niet doen.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Maar je maakt het inderdaad mee dat mensen inderdaad een klein beetje uit de hoogte...
0: Die waren erbij. Ik ben één keer gewaarschuwd door, hoe heet die man ook weer, een dirigent, een bekende dirigent. Dan ben ik even zijn naam kwijt.
1: Jaap van Zweden?
0: Ja, die. Jaap van Zweden.
1: Ja, ik ken niet zoveel dirigenten.
0: Nee, maar dat is een echt fantastisch mens ook. We zaten samen bij de visionisten. En die kwamen aan met allebei, hadden ze twee van die grote koffers bij me. En zeiden, ja, doe allemaal die Frans toe, want die is toch nieuw. Die is maar vol. En toen zei een van die meisjes, die zei van... want dat was vrij jonge dames waren het. Die zei van, goh, je hebt een korte broek aan Jaap. Dat kan toch helemaal niet? Hij zegt, ja, vandaag word ik maar vanaf mijn middel gefilmd.
1: Oh, kijk eens aan. Ja, hij kan ook, geloof ik, als je in zo'n orkest speelt... dan kan hij nog wel eens lelijk tegen je doen, hè?
0: Ja, dat blijkbaar wel. Maar zeg maar, ik was ook een gast. En als er gasten onder elkaar hebben, een lekker piltje genomen.
1: Oh, kijk, dat is veel beter. Dat is veel beter. Dus, en weet je wat nou zo leuk is? Heel veel van die programma's, die kun je dus tegenwoordig... sinds dat archief open is.
0: Ja, joh.
1: Dus je kunt zoveel televisieprogramma's en fragmenten... en ook radioprogramma's, hè, kun je ook nog terugvinden.
0: Ja.
1: Er is één momentje, dan ben ik nog terug te vinden... maar dat is helemaal niet zo interessant. Maar bij jou... Als je Frans Kapteins gaat zoeken, dan gaat er gewoon een Eldorado open. Dus.
0: Ja, ik heb best wel veel gedaan. En dat is dan leuk. Ik ben blij, want jij hebt me op dat idee gebracht van de schatkist.
1: Ja, kijk eens, zoek eens even op je eigen naam, joh.
0: Nou, dat heb ik toen
1: gedaan. Schatkamer.
0: Voor
1: wie thuis wil gaan zoeken, op schatkamer. Ja. Beeld en geluid, dan vind je het vanzelf.
0: Nou, ik keek mijn ogen uit, joh. Maar, en dat is leuk, want ja, nou, je hebt kleinkinderen. Dus dat is wel leuk om daar een keer een verzameling van te maken. En dan eens een keer aan de rest te laten zien.
1: Nou, kijk eens. Nou, hele mooie herinneringen, Frans. Ja. Maar ook muzikale herinneringen. Want je hebt, denk ik, in die tijd ook ongeveer 25.000 concerten bezocht.
0: Heel veel zeg maar, groepen die solo kwamen bezocht. Ja, het was echt gewoon een feest. De 00, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik heb heel veel genoten. Mm-hmm. Van heel veel zeg maar, bands heb ik ook natuurlijk wat dingen verzameld. Ik heb een heel grote verzameling aan LP's en CD's. Mm-hmm. En deze die ik gekozen heb, Killers, Mr. Brightside, dat vond ik zo'n fantastisch mooi nummer. Dat moet ik laten horen.
1: Nou, dan gaan we daar heerlijk van genieten.

0: the Bright Side van The Killers op Omroep Brabant. Ja, en het feestje gaat gewoon verder van de Zero's. Want ja, ik ben bijna afgezwaaid. Maar John...
1: Ja, het is wel een feestje.
0: Het is echt wel een feestje.
1: Het is wel leuk, hè? We doen het voor het eerst. Het is voor het eerste keer dat we Omroep Brabant de Zero's induiken in een weekend. Maar ja, als ik even voor mezelf spreek, dan bevalt dat heel erg goed.
0: Ja, zeker. En het feestje gaat niet zomaar verder. Nee, we gaan echt naar een soort climax toe.
1: Ja, nou, de finale is vanmiddag tussen vanaf 12 uur zometeen tot 6 uur... met alleen maar de nummer 1 hits van de Zero's. Dus de meest korte populaire platen uit die tijd. Die langer dan 2 weken op nummer 1.
0: Oké. Ja. En zonder dat je gelijk gaat verraden welke het is, zit er eentje bij dat je denkt van, heeft die 1 gestaan? Serieus?
1: Dat is minder dan in de 90's het geval.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar er zitten er wel wat bij, ja.
0: Ja, dat je dan denkt, ja. Dus er zitten verrassingen bij.
1: Nou ja, als je heel kijkt, als streken straks tussen 5 en 6, denk je, zijn dit echt, hebben die het langst op, met name dat.
0: Ja. Ja. Nou, laat je verrassen en geniet mee straks na 12, 6 uur lang. Nummer 1 dienst uit de Zero's. En ook deze man, mijn grote held, was er ook in de Zero's bij. En dat is hij nog steeds. Inmiddels al meer dan 8 kruisjes. Toen was hij ook al een veteraan, met heel veel respect. Paul McCartney en misschien wel een van zijn mooiste, Jenny Wren.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant, Zero's Weekend.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
9: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
10: Dat is genieten.
11: Met Rousseau chocolade.
9: Kijk op rousseau.nl.
12: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
13: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
14: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: Televisies met beeld waar je stil van wordt bij Avenue.
14: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
15: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9:00 op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Met de finale van het Zero's Weekend zo meteen. En goed nieuws voor alle weggebruikers. Er zijn op dit moment geen vertragingen gemeld door de ANWB. Dus dat betekent dat we zo meteen na die iconen gaan uit de Zero's. Alleen maar nummer 1 hits. En één daarvan is deze. It's my life. Bon Jovi, zo meteen te horen.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
20: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
22: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
27: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
28: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
16: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
15: De nummers 1 van de Zero's.

0: Dezelfde techniek als van Living on a Prayer. Bon Jovi. Hij stond in 2000 twee weken op de nummer 1.
1: De Zero's zijn terug.
2: Welkom in het Omroep Brabant Zero's Weekend.
0: En dan hebben ze nog een leuk zinnetje. Like Frankie said, I did it my way. Dat verwijst dan weer naar Frank Sinatra, die My Way zong. En Sinatra kwam net als Bon Jovi uit New Jersey. Daarover gesproken. Straks hoor je dat bekende liedje van Frank Sinatra, maar dan gezongen door een bekende Nederlandse rockster. Goedemiddag, 10 minuutjes over 12. Welkom bij de finale van dit Zero's Weekend hier bij Omroep Brabant. We doen het voor de eerste keer, maar ik kan je bijna garanderen, niet voor de laatste keer, want volgens mij is een traditie ingezet. En we gaan tot 6 uur jou meenemen langs alle hits die op nummer 1 hebben gestaan. Nou, bijna allemaal. De nummers 1 die korter dan een week op 1 hebben gestaan, die slaan we even over. Daar hebben we de tijd gewoon niet voor, helaas. Maar vanaf 2 weken op die felbegeerde positie, dat zijn de liedjes die je gaat horen. En zo gaan we richting 6 uur. En ze worden alleen nog maar meer iconischer en beter, voor zover je daarover kunt spreken. Want dat is natuurlijk altijd een beetje suggestief. Platen die 1 week op 1 stonden. Bon Jovi in 2000. In datzelfde jaar was ook U2 met Beautiful Day te vinden op die felbegeerde positie. Die hoor je zo na een andere nummer 1 uit ook 2000. 2 weken op nummer 1 van deze dame.
2: Terug naar de tijd van Hives en de iPod.

die ook de nummer 1 positie wist te bereiken, is Liam Rimes. I Can't Find the Moonlight uit de film Coyote Ugly. Die hoorde je voor deze van U2 en Beautiful Day. Er zijn weinig bands die in iedere decenniumlijst gewoon voorkomen. U2 is er daar een van. Zij spelen al sinds eind jaren 70. En ooit ontstaan op een school als schoolvrienden, een schoolbandje. En ze heette toen Feedback. En tegenwoordig kennen wij natuurlijk al jarenlang, tientallen jarenlang, de band als U2. The Zeros. We maakten kennis met een ander fenomeen. De talentenjachten, zoals de Soundmix Show, die werden vervangen door idols. En in Amerika was daar een dame, die heet Kelly Clarkson, en die is beroemd geworden als allereerste winnares van het televisieprogramma American Idol. Dat was in 2002. En dat leverde daar ook in Nederland een nummer 1 hit op. En dat was deze, Because of You.

van verkocht in die tijd. Def Rhymes. Er is iemand in Nederland die daar een teringhekel aan heeft, aan dit liedje. En dat zit dan niet, ja, je kan er sowieso een hekel hebben, maar dat gaat dan wat dieper, want er zit een melodie in van DJ Jean. Love Come Home. En die man heeft daar een grote hekel aan, want hij heeft nooit de rechten goed geregeld voor het gebruik van zijn sample. Dat betekent dus, nu heb ik het liedje gedraaid. En daar, dan gaat er geld naar de artiest, maar DJ Jean die krijgt daar helemaal niets van. Niets. En het is een nummer 1 geworden, dus die loopt heel veel geld mis. Herman Brood, wie kent hem niet? Hij pleegde op 11 juli 2001 zelfmoord door van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel te springen. Hij was lichamelijk en mentaal op door jarenlang intensief drugs- en alcoholgebruik. En vlak na zijn overlijden werd bekend dat Herman een tijd daarvoor in het geheim een cover had opgenomen. En ik zei het er straks al, My Way noemde ik van Frank Sinatra. Een Nederlandse rockster die daar een nummer van heeft gezongen. En dat was dus Herman Brood. En dat werd een dikke nummer 1 hit als ode aan Herman. Dit is My Way.

0: Als je dit liedje hoort, dan zijn we met z'n allen denk ik toch wel even bij die mensen die meer onder ons zijn. Even in gedachten. Herman Brood, My Away. Ook een nummer 1 in de Zero's. Prachtige versie. Het is vandaag droog, zonnig, warm met 28 tot 31 graden. Lokaal een kleine bui mogelijk, maar niet zo als de afgelopen dagen. Dus dat is goed nieuws.
1: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd. In het

Brak al door in de 90s. Jennifer Lopez, maar met name in de Zero's had zij een aantal dikke hits, waaronder deze Love Don't Cost a Thing. 2 weken op nummer 1. En dat geldt ook voor deze dame, die in de Zero's heel wat hits voorbracht. Toxic is er daar een van. Maar ook deze, Oops, I Did It Again. En dat is meteen de laatste die 2 weken op 1 stond. Britney Spears.

0: said.
1: Oops, I did it again. Britney Spears, 2 weken op de nummer 1 positie. En daarmee gaan we naar nog populairdere liedjes. Want intussen gaan we liedjes draaien die 3 weken op die top 40 eerste positie hebben gestaan. Met zometeen Billy Crawford en Trackin'. Maar eerst deze, Gigi Agostino. 3 weken genoteerd op de eerste positie. In 2001 met L'amour toujours.

Omroep Brabant Zero's Weekend.

Als je mij vraagt, nou, wat is nou een typisch jaren zero's sound? Dan zou ik dit liedje kunnen noemen. Er zit alles een beetje in. Billy Crawford, een Trackin'. Levert er niet voor niets nummer 1 op. We zijn bezig met de nummers 1 van de jaren zero's. Ofwel uit de zero's tussen 2000 en 2009. Een band die meerdere keren vanmiddag nog te horen is. Omdat ze gewoon flink wat hits hebben gescoord. Waaronder nummer 1 is deze Coldplay. En de eerste keer nu met Talk. Op Brabant in het Zero's Weekend.

We zijn bezig met de lijst. De nummer is 1 van de Zero's op Omroep Brabant tot 6 uur vandaag. En we gaan nog gewoon lekker door met dat Zero's weekend ook zometeen. Coldplay, die komt straks nog een keertje voorbij. Twee keer genoteerd in die lijst. Twee nummer 1 hits gescoord in de Zero's. Maar natuurlijk nog veel meer mooie muziek gemaakt. Iemand die ook op de eerste positie te vinden was, die hoor je nu tot het nieuws van 1 uur. Dit is Leona Lewis en Bleeding Love.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant, Zero's Weekend.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
11: Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
12: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SWK Benelux.
13: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
15: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht. En voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Alles gaat goed op de Brabantse wegen. In Frankrijk is het wat minder. Daar is het erg warm. Daar blijven ze met z'n allen binnen. Wij ook. Marco levert een van de vele nummer 1 hits in de Zero's zo meteen te horen.
18: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
24: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
27: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
28: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
29: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
28: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
29: Koppens biedt veel meer.
28: Kom langs in Volkel.
29: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
30: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf 79 euro. Voordeelhuitjes.nl.
31: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
32: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
33: voordeeluitjes.nl.
34: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
35: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
16: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
1: De nummers 1 van de Zero's. Met

0: Marco Borsato binnen.
1: Het Omroep-Brabant Zero's Weekend.
0: En deze artiest die gaan we nog 4 keer tegenkomen in de lijst tussen nu en 6 uur. Want je luistert naar de nummers 1 van de Zero's. En Marco was een grote artiest. Het is toch altijd nog een grote artiest. Maar goed, we kennen het verhaal allemaal wat er met hem is gebeurd. Mag hopen dat hij weer terugkomt in de muziek. En ook weer gaat optreden en nieuwe singles maken. Maar in de Zero's deed hij dat. Was hij gewoon denk ik een van de meest, zo niet de populairste artiesten in Nederland. Nog 4 keer dus te horen. Hij staat totaal 5 keer in de lijst. Met 2 keer een solo liedje en 3 keer een mooie samenwerking. We zijn nog steeds bij de nummers 1 van de Zero's. Die 3 weken op die positie hebben gestaan. Met zometeen een persoonlijk liedje. Wat ik altijd, persoonlijk. Het is niet mijn nummer. Maar als ik het nummer hoor, moet ik altijd aan Kermis denken. Nou ja, laat het seizoen nou ook gewoon weer begonnen zijn. En dat is van Scoop. Die hoor je zo na Nicky Hello World.
2: Terug naar de tijd van Hypes. En de iPod.

Xerox. Begin van de nieuwe eeuw. Genoteerd op de nummer 1 positie. 3 weken lang met Drop It. En daarvoor nog Nicky. En daar zit een Brabants tintje aan. Want zij was niet alleen de winnares van het vierde seizoen van de talentenjacht Idols in 2008. Maar ze komt ook nog gewoon uit Sint-Oederode. En John Eubank, die de liedjes voor Marco Borsato grotendeels schreef, die had ook haar nummer geschreven. Hello World. Ook 3 weken wist ze daarmee op nummer 1 te staan. We blijven even in Brabant voor een zangeres met de naam Jacqueline Govaert en haar band. Ze gingen uit elkaar, zijn weer terug met Craship natuurlijk. En in de Zero's groot geworden en nummer 1 is gescoord, waaronder deze. I Would Stay, Craship nu op Omroep Brabant.

we hadden ze al eerder in het vorige uur Coldplay. En ik zei al, ze komen vaker terug. Nu de tweede keer Coldplay, Viva La Vida. Dat is meteen ook wel de laatste keer. Want het was wel hun grootste hit. Hoorde zelfs destijds bij de 10 grootste top 40 hits ooit. Coldplay. En er stonden 4 weken genoteerd. We zijn nog altijd bezig met de nummer 1 hits van de Zero's. Tot 6 uur. Ik mag jou tot 3 uur vermaken. En daarna neemt Stef het stokje van mij over. Ik vind het wel leuk om van je te horen. Ik kreeg een appje van Henk. Die is onderweg van Arnhem naar Zee, naar Callantsoog. Die is lekker ons aanstaan. En die is heerlijk aan het genieten van de Zero's. Als jij nou ook lekker aan het genieten bent, laat het even weten in de app 06-573-28203. Altijd leuk om van je te horen. En wij draaien gewoon die heerlijke muziek uit de Zero's. Allemaal nummer 1 hits. Ook voor deze man, James Blunt. Nu te horen in het Zero's Weekend van You're Beautiful.

0: De artiesten van de Zero's. En daar hoort deze James Blunt zeker bij. You're Beautiful. Op Omroep Brabant. Verkeersinformatie. Nou ja, ik ga hem toch maar even noemen. Het is op weg naar Brabant. Van Nijmegen af op de N324 richting Os. Tussen Alverna en Velp. Daar 4 kilometer file. Wel een lange vertraging van meer dan 25 minuten. Het is droog, zonnig en warm met 28 tot 31 graden. Lokaal kans op een kleine bui. Buien zoals de afgelopen dagen, die komen niet meer voor. En vanavond nog lang warm met na 9 nog temperaturen boven de 25 graden. Dus dat wordt zweten vanavond.
1: Goedemiddag!
2: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: In het Omroep Brabant Zero's Weekend.
0: Met straks een heel bijzonder liedje, maar eerst Alicia Keys.
1: Omroep Brabant.
3: I keep on falling.

mooie baseline zit hierin. Alicia Keys. Hij wist daar veel singeltjes van te verkopen van deze Fallen. En vanzelfsprekend mag duidelijk zijn, zoveel dat ze op de nummer 1 plek terechtkomen. Ik zei het net, ik ga een bijzonder liedje draaien. Ik kan bij voorbaat al zeggen, ik weet niet of je dat leuk gaat vinden. Het is een oorworm. Een oorworm die de rest van de dag waarschijnlijk in ieder geval in je hoofd hebt zitten. Het nummer was oorspronkelijk helemaal niet bedoeld als commerciële single, of in ieder geval niet als hit. Dat hadden ze ook niet verwacht. Toen de 4-jarige Joy Grutman het liedje opnam in 2001. Dat was voor het Duitse kinderprogramma Die Sendung mit der Maus. Het nummer dat bleef jarenlang onderopgemerkt, totdat iemand het audiobestandje rond 2004 op internet zette. Ja, dat internet dat ontplofte toen. En via allerlei downloadnetwerken werd het liedje verspreid en ging het een eigen leven leiden. Mensen stuurden het namelijk massaal naar elkaar door. En toen platenmaatschappijen zagen dat het nummer online miljoenen keer werd gedownload, besloten ze om het op single uit te brengen. Dat gebeurde in 2004. En snel werd de plaat opgepikt in de feestcafés. Radio-dj's begonnen de plaat als een gimmick te draaien in discotheken en met name après-ski-barren in Oostenrijk. En volwassenen die begonnen het nummer massaal als ironische feesthit te gebruiken. En daarmee bereikte het nummer 1 positie in onder andere Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen en Zweden. En zelfs in Nederland wist het 4 weken op nummer 1 te blijven staan. En dan heb ik het over dit liedje. Schnappi, das kleine krokodil.

0: Tech, worstenbroodje.
1: En soms zingen we een woordje mee, zoals Frans Bauer.
2: Heb je eten voor mij?
1: En Guus Meeuwis, die in 2006 zijn eerste reeks groots met een zachte G-concerten geeft in het Philipsstadion.
3: Dat was geweldig.
1: En Guus bezorgt onze provincie in 2003 een overal ingeburgerd alternatief volkslied.
4: Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee.
1: Officieel volkslied hebben we niet. En ondanks steeds opnieuw oplaaiende discussies daarover hebben we het nog steeds niet. Als enige provincie in Nederland.
5: Goud voor Pieter van de Hogeband.
6: Dat is het mooiste wat je kan winnen, denk ik.
1: Wat we wel hebben, is heel veel sportsucces. In de Zeros wordt PSV in 7 van de 10 seizoenen landskampioen. Feyenoord wint geen titel, maar wel een Europa Cup. Maar dan wel weer dankzij een Brabant.
7: Pierre van Hooydonk.
0: Hashtag dat je bedankt zij te winnen.
1: Naast vreugde kent Brabant ook verdriet, spanning en oproer. In Veen loopt de spanning zelfs zo ver op dat het leger paraat werd gehouden. En in Den Bosch staat de Graafse wijk 3 avonden op rij in de fik. Nadat FC Den Bosch-fan Pierre Boulay sterft door een politiekogel.
8: Ik wil hebben dat de schuldige agent hier weer gestraft wordt.
1: In Tilburg leeft iedereen mee met burgemeester Johan Stekelenburg, die ongeneeslijk ziek blijkt. Hij sterft in september 2003. En maakt het letterlijke hoogtepunt van de West Point-toren in 2004 net niet meer mee. En houdoe en tot nooit. In 2007 komt een einde aan het land van ooit in Drunen. En het scheelde niet eens zo heel erg veel of we hadden al 20 jaar voor Rob Jetten een Brabantse premier gehad.
9: De SP is groot geworden.
1: Maar de echte sprong naar de macht waagt Ossenaar Jan Marijnissen uiteindelijk niet.
0: De tekens zijn op.
10: Dit was hem.
0: Hashtag houdoe en bedankt.
1: Nee, jij bedankt.
10: Het Omroep Brabant Zeros Weekend.

Ja, hoe simpel kan het zijn, hè? Als je het goed kan en je hebt protectie op. In de zeros. En misschien nu nog steeds kan je er zomaar een hit mee scoren. Sterker nog, deze van Lumiday, Never Leave You. Scoorde zoveel verkopen dat ze gewoon 4 weken op nummer

competitie werd genoteerd. En daarom te horen nu in het Zero's Weekend bij de nummers 1 van de Zero's. Ook deze man, die hoor je straks nog een keer, maar eerst met deze, Bodies.

een man grossier weer in nummer 1 is. Bij de Zero's. Ja, als je mij vraagt, vind ik het bijzonder dat dit dan 4 weken op 1 heeft gestaan. Dat heeft betere hits, wat mij betreft. Straks staat nog een voorbeeld van. Robbie Williams. Komt nog een keertje terug. En dit was Bodies. Wel een bijzonder liedje trouwens, heel mooi. We sluiten dit uurtje af met muziek van Nederlandse bodem. Gezongen door Anouk. 3 Days in a Row.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant, Zero's Weekend.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Dan ga je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
14: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes. Rotjes van 500 gram, dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
15: Met Rousseau chocolade.
14: Kijk op rousseau.nl.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
16: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Silvermeer zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer, droog en zonnig, bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, je bent bij Omroep Brabant. En we zitten nog in het Zero's Weekend. Waar we gaan wel langzaam richting aftellen naar 6 uur. En dat doen we met alleen maar nummers 1 van de Zero's. Met in het komende uur ook weer vele grote hits uit dat decennium. Maar daar zit er ook weer eentje tussen. Dat is in het vorige uur, toen hadden we Snappy Snappy. Waarvan je je afvraagt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat die op nummer 1 is gekomen. Maar daar zit een heel verhaal achter. En het heeft iets te maken met Chaotic. Het programma Starmaker, John de Mol en Kopspijkers. Wie dat zijn, dat hoor je straks. Net zoals Mario en Let Me Love You, die hoor je zo meteen. In het Zero's Weekend hier bij Omroep Brabant. De nummer 1 van de Zero's. We gaan er zo mee door.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
23: Ja ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, 2,49. Leuk voor het WK.
25: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
26: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
28: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
29: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
30: Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
31: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
4: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
1: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
6: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
1: De nummers 1 van de Zero's.

0: Mario, Let Me Love You.
1: Met Omroep Brabant, een weekend lang terug in de Zero's.
0: Ja, we spreken midden van de Zero's. We praten 2004 als Mario een grote hit scoort met Let Me Love You. Dat leverde hem een nummer 1 positie op. Maar liefst 4 weken lang stond hij op die plek. Dat betekent nu te horen in het Zero's weekend in de nummers 1 van de Zero's. Want tot 6 uur draaien we alleen maar liedjes die op nummer 1 hebben gestaan. Ik ben straks om 12 uur begonnen met nummers die minimaal 2 weken op die positie hebben gestaan. En zo gaan we steeds verder naar populairdere liedjes toe. Liedjes die veel singles hebben verkocht. Ik kan je vast verklappen dat straks iets voor 6 een nummer is te horen dat 11 weken op die nummer 1 positie wist te staan en dat vol wist te houden. Wie dat is, dat hoor je straks bij Stef. Die neemt een stokje over na 3 en die gaat er gewoon lekker door met al die prachtige liedjes uit de Zero's. Ben je er een beetje van de hand genieten? Stuur even een duimpje omhoog in de app als je het Zero's weekend voor herhaling vatbaar vindt. 06-573-28203. Je mag ook een duimpje omlaag sturen als je denkt, nee, rot op met die Zero's. Gewoon de muziek zoals altijd op Omroep Brabant. Dat mag ook. Je mag gewoon eerlijk voor je mening uitkomen. Maar ik ben benieuwd. Ik vind dan even gewoon een klein, eventjes een beetje de temperatuur meten. Het is buiten al warm genoeg. Straks een heel bijzonder liedje. Dat zei ik net al. Ja, je vraagt je af waarom dat de nummer 1 is geworden. Maar daar zit een heel verhaal achter. Ook Mark Ronson samen met Amy Winehouse. Die ontbreekt niet. Die hoor je zo met Valerie. Maar eerst JoJo en Leave Get Out.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Dit is het Zero's Weekend.

Winehouse, Valerie, een liedje dat voor mij heel erg kapot is gedraaid. Gewoon te vaak gehoord, maar dan hoor ik hem nu weer eens en denk ik, ja, dat is toch wel weer een hele goede plaat, absoluut. Een verhaal, en er zit een plaat, er zit een heel verhaal achter. Ik neem je even mee naar 2001. Toen startte John de Mol de reality show Star Maker. En daarin werden jongeren opgeleid tot popsterren. Daar kwam de groep Chaotic, die het programma wonnen uit voort. En die scoorde een grote hit met Damn, I Think I Love You. Het cabaretteam van Kopspijkers, die vond het allemaal helemaal niks. Die bekritiseerde die hype en die vond dat het vooral draaide om snelle commerciële winst. Zij wilden aantonen dat je met genoeg media-aandacht elk nummer succesvol kon maken. Ofwel een nummer 1 hit kon scoren. En daarom richtten ze de band One Day Fly op. Met een knipoog naar één dags vlieg. En maakten bewust een ironisch en slecht geproduceerd liedje. En via hun televisieprogramma riepen ze het publiek op de single massaal te kopen. Het experiment slaagde. De plaat die haalde de nummer 1 positie en verdrong zelfs Chaotic van die eerste plek. En daarmee bewezen ze hun punt over de invloed van de hype en media in de muziekindustrie. En dat liedje, dat klonk zo.

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden.
1: Ja, dat is ook inderdaad gelukt. Dat is logisch. Dat is gelukt. Ja, het is misschien dat ze het toch iets te goed geproduceerd hebben. Het is best wel een grappig liedje eigenlijk. Ik heb het heel lang niet meer gehoord. Het wist in ieder geval 4 weken op nummer 1 te blijven staan. En daarmee bewezen ze de rol van de media. Maar dat was al bekend. Doet mij trouwens een beetje denken aan Cliff Richards en The Young Ones. En Living Doll. Misschien dat ze daar ook een stukje inspiratie uit hebben gehaald. We gaan door met de kwaliteitsmuziek uit The Zeros. De nummer 1 van The Zeros met Nelly en Kelly Rowland nu. Dilemma.

0: En nummer 1 is afkomstig van Nelly en Kelly Rowland. En Dilemma in de Zero's. In het Zero's Weekend hier bij Omroep Brabant. Op deze zondagmiddag. Droog, zonnig, warm. Met de temperaturen vanmiddag tussen 28 en 31 graden. Lokaal is een kleine kans op een bui. Maar dat is echt niet zoals de buien die we de afgelopen dagen hebben gehad. Vanavond is het wel nog heel lang warm. Met temperaturen boven de 25 graden. Ook na 9 uur. Komende dagen tropisch warm. Zonnig, droog, 30 graden. Later in de week oplopende temperaturen zelfs. Gaan we voorbij de 35 graden. Dus we hebben al een regionale hittegolf te pakken. Maar die zal in de rest van Nederland ook wel tot een nationale hittegolf gaan leiden. De muziek die is net zo hot, want het komt allemaal uit de Zero's. En jullie zitten er wel lekker van genieten. Allemaal duimpjes, of heel veel duimpjes omhoog in de app. Tuurlijk, 70s, 80s liefhebbers, die hebben zo'n bedenkingen. Maar dat mag. Ieder decennium heeft zo zijn fans. En wij zitten nu in de Zero's met de nummers 1 van toen.
1: Goedemiddag!
2: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: In het Omroep Brabant Zero's Weekend.
0: Brainpower scoorde nummer 1, maar ook Robbie Williams met Feel.

0: nacht weer dansen.
1: Ja, wie heeft het niet gedaan? Dansplaat van Brain Power. En daarvoor nog Robbie Williams en Feel. Die heeft ook nog heel wat records op zijn naam staan. Eentje van de meest krankzinnige vind ik wel de kaartverkoop voor zijn Close Encounters World Tour. Dat was in 2006, maar in 2005 toen de kaartverkoop startte. Kochten fans, hou je vast, binnen 24 uur maar liefst 1,6 miljoen concertkaarten. En dat leverde hem een officiële vermelding op in het Guinness Book of World Records. Voor de meeste ticketverkoop op één dag door één artiest. Echt, hij is zo groot, die man. En hij treedt nog altijd, hoor. Hij is recent vorig jaar nog in Nederland geweest, geloof ik. Over grote artiesten gesproken. Een liedje dat speciaal en voor een speciaal doel werd geschreven en gemaakt. Het is Lopen op Water van Marco Borsato en Sita. En dat is een van de meest gedenkwaardige duetten uit de Nederlandse popgeschiedenis. Het nummer werd namelijk eind 2001 uitgebracht met een heel bijzonder en eervol doel. Het diende als het officiële huwelijkscadeau voor de destijds aanstaande prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. Het nummer kwam in 2002 op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En het hield die positie ook 4 weken vast. Omdat het een officieel nationaal cadeau was, ging de volledige opbrengst van de singleverkoop naar het goede doel, het Oranje Fonds. En dat was het huwelijksgeschenkfonds van het paar, het koningspaar. Gisteren nog te zien op de tribune bij het Nederlands elftal. En dit was het liedje. Marco Borsato samen met Sita. Lopen op.

vind het fantastisch. En die laatste groep die zorgde ervoor dat dit nummer van Evanescence, Bring Me To Life, 4 weken bleef staan op de nummer 1 positie, de top 40. En daarmee te horen in de nummers 1 van de Zero's hier bij Omroep Brabant. Zo ook Beyoncé.

0: Beyoncé, of wel Beyoncé. Dat is een mooi gezegd, even.
1: Just a boy.
0: Juist, dat. Nummer 1 hit uit de Zero's. 4 weken lang betekent te horen nu in de Zero's. In het Zero's weekend de nummer 1 van de Zero's. Ik ga het stokje overdragen aan Stef. Die zit er al klaar voor. Die gaat lekker door tot 6 uur met alleen maar liedjes uit de Zero's. Allemaal nummer 1 hits. En we zitten nog steeds bij 4 weken noteringen. Het zijn zo'n beetje alle liedjes uit de Zero's die wel 4 weken op die nummer 1 positie hebben gestaan. Maar het leuke is, hij heeft er straks ook die 5, 6, 7, 8, zelfs 11 weken op die positie hebben gestaan. Nou, welke dat zijn, dat hoor je straks na 3 allemaal. Heel veel plezier, nog een mooie zondagmiddag. Arrivederci, ciao, de mazzel. Tot de volgende. Dit is Shakira en Underneath Your Clothes.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant, Zero's Weekend.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of €139.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een goedemiddag met een paar kleine vertragingen op de Brabantse wegen. Eentje op de A2, dat is Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Het inmiddels nog 10 minuten vertraging. Dan ook op de A2, maar dan Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Waardenburg en Afrit Kerkdriel zit je rond de 5 minuten. En toch nog even een klein N-weggetje. Dat is de N324. Nijmegen richting Oss. Tussen Alverna en Graven zit je op 10 minuutjes. Dus voor de rest lekker doorrijden en gaan wij door met de nummer 1 van de Zero's. En ik pak zo meteen de paar laatste platen die dus 4 weken lang op de nummer 1 positie stonden.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
9: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
5: Voordeeluitjes.nl.
20: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
24: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
23: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
24: Koppens biedt veel meer.
23: Kom langs in Volkel.
24: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
25: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
26: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
27: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
28: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
29: De nummers 1 van de Zero's.

0: mooi hè. Er zijn zoveel versies van Hallelujah, maar Lisa Lois die deed dat bij X-Factor. En ze won in 2009 en het werd een dikke vette hit.
1: Het Omroep-Brabant Zero's Weekend.
0: En dat werd natuurlijk een hit in de Zero's, 4 weken lang op nummer 1. Want je luistert naar de finale, de apotheose, het toetje van het Zero's Weekend. Afgelopen vrijdag zijn we ermee begonnen. En het is een heerlijk weekend geweest. Ik heb veel zitten luisteren en ik hoop dat je ook een beetje genoten hebt van wat er allemaal langs is gekomen. En ook dat je natuurlijk nog gaat genieten de komende 3 uren. Want ja, we bouwen natuurlijk langzaamaan op. Hoe verder we komen, hoe langer de plaat op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. En we gaan nu naar onze kale Belgische vriend. Ik heb het over Milo. Die stond ook 4 weken lang op nummer 1 met Ayo Technology.
1: Het Omroep Brabant Zero's Weekend. Omroep Brabant.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you.

0: je zou bijna zeggen van komt het niet gewoon uit de 90s? Want zo klinkt het wel. Dat vind ik ook een beetje. Maar ja, het is ook niet gek, want het was begin Zero's dat zij met haar eerste solo-album kwam. En dit was gewoon een dikke vette hit in Engeland. Maar ook bij ons, 4 weken lang, op nummer 1. En ook de volgende man, die stond 4 weken lang op nummer 1. De laatste die 4 weken op 1 stond, daarna gaan we een klein trapje hoger. En het heeft te maken met het programma De Bus. Dat ken je vast nog wel, toch? Weet je wel, van die onbekende Nederlanders in een rijdende touringcar door Nederland, gewoon vol met camera's geplant, kon je lekker allemaal volgen op tv. En in die bus had je Job. En Job, die had dan een relatie met onze Brabantse Antoinette. En hij zong daar het nummer voor zijn vriendin, want ze hadden natuurlijk een relatie. En het was Jij bent de zon. Nou ja, ze hadden sowieso niet verwacht dat dat een hitje zou worden. En in de Zero's was het ook een dikke vette hit. En afgelopen vrijdag, tijdens die piepende bandenshow, toen belden ze nog even met Antoinette. En dat was natuurlijk de vraag, ja, spreken ze elkaar dan nog veel?
1: Nou, niet veel, maar zo wel af en toe, ja. Wij zijn wel vrienden gebleven. Wij hebben zo'n jaar hebben we verkering gehouden, zeg maar. En ja, daarna zijn we gewoon vrienden gebleven, ja. Dus het is natuurlijk gewoon de situatie waar je in zit. En daarna gingen we ieder ons eigen weg. Maar ja, we kunnen nog steeds goed overweg met elkaar.
0: En ja, het werd gewoon een dikke vette hit. Job, met Jij bent de zon begon een klein beetje als een grapje, hè. Maar ja, hey, je weet het, sommige grappen die zijn serieus. Hartstikke idee, 4 weekjes.
2: Het Omroep Brabant Zero's Weekend.

jij bent de zon. Dat is wel ook een fout liedje eigenlijk ook, hè? Heerlijk. De nummer 1 van de Zero's. Daar luister je naar tijdens het Zero's Weekend. We hebben nou alle nummers gehad die 4 weken lang op nummer 1 stonden. Dus gaan we nu door naar nummers die dat 5 weken volhielden. Door met onze Finse vrienden van Bamfunk MC's.

Oh, wat lekker, hè? Gewoon in 12 landen stond hij op nummer 1, hè? Met 2,2 miljoen verkochte exemplaren. Wat het ook gewoon nog de best verkopende single van het jaar 2000. Dus daar staat hij zeker in de lijst. 5 weken lang op nummer 1. En zo ook de volgende beste man. Ik heb het over Elton John. Het gaat eigenlijk over een plaat die eigenlijk al in 1976 uitgebracht is. Maar er is een cover gekomen van Sorry Seems to Be the Hardest Word. En het is van boyband Blue. En Elton John die is er ook weer bij betrokken. En die zorgt ervoor dat ze samen 5 weken op 1 stonden.

0: Oh, wat lekker, hè? Beyoncé samen met Jay-Z, Crazy in Love. Of inderdaad, zoals John al zei, Beyoncé. Oh, weet je het ook alweer, de fans van Beyoncé? De B-girls of zo? Maakt verder niet uit. Stonden 5 weken lang op nummer 1 met z'n tweetjes Crazy in Love. En dat zijn ze nog steeds, hè, saampjes. Ach, wat lekker toch. Dan gaan we naar de volgende man. De man uit Italië die in 2002 een hit scoorde. Maar die had wel een lange aanloop nodig, hoor. Want in het begin 2002, toen had hij een nummer uitgebracht. Heel langzaamaan klom hij een beetje op. En toen ineens, wupsakee, in bijna alle Europese landen stond hij in de top 10. En bij ons dus op nummer 1, 5 weken lang. En ik heb het over Tiziano Ferro met Perdono, zegt hij op zijn beste Italiaans. En als je het liedje hoort, ja, het is een beetje de mediterraans Italiaans. Het is een snel ritme wat je niet helemaal kunt volgen. Want het is Perdon, takafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakafakaf
1: Goedemiddag.
2: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
3: In het Omroep Brabant Zero's Weekend.

12 jonge mensen die gingen gewoon strijden in het Star Maker huis om een plek te krijgen in een nieuwe popgroep. Nou, uiteindelijk werd die naam ook bepaald door de kijkers van Star Maker. En toen kwamen ze uit op Chaotic. En dat was in de zero's mega populair. Hebben een tour gedaan, heel veel platen verkocht. En uiteindelijk stond deze plaat 5 weken lang op nummer 1. Damn, I think I love you.

Chaotic en Damn, I Think I Love You. En van het ene... Nou ja, ik wou zeggen het ene gitaarspel in het andere, dat ook. Maar ook van het ene tv-programma naar het andere. Want in 2005 had je daar Idols. En de winnares was Rafaella met Right Here, Right Now.

Ja, de winnares van Idol van 2005, Rafaella. En die stond ook nog in het laatste seizoen van afgelopen jaar van The Battle of the Bands. Hè? Dus had ze op Destiny's Child zat ze toen in. Ja, dat was het. Dan nog een plaat die 5 weken lang op nummer 1 stond in de Zeros. Want we zitten midden in het Zeros weekend, was Akon. En Akon die heeft ook recent nog samengewerkt met Shaggy. En Shaggy die komen we later ook nog tegen in de lijst. Alleen deze plaat was in de Zeros, ja, of je vond hem fantastisch leuk, of je vond hem bloed irritant. En dat kwam door dat hoge gepitchte stemmetje. Lijkt een beetje op Alvin and the Chipmunks. Komt dan weer uit een plaat uit 1962. Mr. Lonely van Bobby Vinton. Maar Akon die heeft er een andere versie van gemaakt. Met natuurlijk nog wat eigen geschreven teksten erbij. En als je hem hoort dan denk je, oh ja, die. En dan kunnen er dus 2 gedachten door je hoofd gaan. Ja, leuk!

0: Zometeen meer. Omroep Brabant, Zero's Weekend.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
14: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
15: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
16: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
17: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
16: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
18: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Inmiddels 3:04. Een hele goede middag met nog een paar kleine vertragingen op de Brabantse wegen. Eentje op de A15. Beetje naar de rand van Brabant, maar toch. Dat is Nijmegen richting Gorkum. Tussen Waddenooyen en knooppunt Del heb je 10 minuten vertraging. A27, Breda richting Gorkum. Daar ben jij 10 minuten langer onderweg tussen Breda Noord en knooppunt Hooipolder. En ook de M324 geeft wat vertraging, namelijk 20 minuten. Dat is Nijmegen richting Hof tussen Alverna en Velp. En voor de rest lekker doorrijden of gewoon lekker thuis blijven in de airco, in de zon, op een matje, ergens in de tuin, in een badje. Maakt allemaal niet uit. Als je de radio maar aanhoudt, want zometeen de laatste paar platen die 5 weken lang op nummer 1 stonden in de Zero's.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
24: Hebbes.
25: Kijk op ben.nl.
24: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
26: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
27: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
28: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
30: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
2: Kermis Best. De mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
3: Race als een pro. Bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
7: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
31: Dit zit.
14: Voordelig en snel.
31: Dit zit.
0: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
32: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
0: De nummers 1 van de Zero's.

0: Vijf weken lang stond hij op nummer 1 met Als de Morgen is Gekomen.
1: Het Omroep-Brabant Zero's Weekend.
0: Ja, wat lekker. Een goede middag. Je hebt lekker de radio nog aanstaan. Ja, anders dan hoor je mij natuurlijk niet. Maar dat doe je goed, dat doe je goed. Want sinds vrijdag zijn we bezig met het Zero's Weekend. En dit is eigenlijk een beetje de apotheose, de finale. We gaan langzaamaan klimmen wij omhoog. En hoe verder we komen, hoe langer de nummers op nummer 1 stonden in de Zero's. Want je luistert op dit moment naar allerlei nummer 1 hits uit de Zero's. De platen die je nu hoort, die staan 5 weken lang op nummer 1. Of hebben er eigenlijk 5 weken gestaan, moet ik zeggen. Zo ook Marco Borsato, hij is weer aan de beurt. Hij stond er ook al in met andere platen. Ook flink met samenwerkingen. Zo ook deze. Dit is een Engelse plaat, samen met Lucy Silvas. De Britse Lucy Silvas. En het is een cover van The Babies. En ik heb het over Every Time I Think Of You. Stond 5 weken lang op nummer 1. En daarna heb ik er nog eentje voor je. Dat is Pitbull, I Know You Want Me. Dat is de kale man die flink wat concerten gaf de laatste tijd. Niet alleen in Nederland, maar ook in België. Er kwamen heel veel mensen op af. Ik moet zeggen, ik ben er zelf ook geweest. En het was één groot feest, vooral omdat iedereen... Het is een soort hype wat er een beetje ontstaan is. Want mensen die van die kale maskers op hun hoofd zetten, van die bald caps, waardoor je kaal lijkt, dan maak je een soort sikje. Zet je een grote pilotenzonnebril op. Je hebt ook nog een witte blouse aan met een stropdas eronder. En dan sta je met 100.000 pitbulls. Sta je te kijken naar pitbulls. Nou, zometeen hoor je die nog met I Know You Want Me. En dan hebben we alle platen gehad die 5 weken lang op nummer 1 stonden. Maar in dit geval eerst nog Marco Borsato.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Dit is het Zero's Weekend.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Oh, deze man die kan echt feesten geven. Daar word je bang van. En dit jaar in juli komt hij nog naar Nederland. Nog een keer. Dan staat hij in Arnhem in de Gelderdoom. 5 weken lang op 1. Dus met I Know You Want Me, Pitbull. En dan klimmen we langzaamaan omhoog. Naar platen die 6 weken lang op nummer 1 stonden. En de eerste man die daarvoor in aanmerking kwam in dit geval is Marco Borsato. Ja, daar hebben we hem weer. In dit geval weer met een samenwerking. Een origineel. Heet hij Ama Credi e Vai, zegt hij op zijn beste Italiaans. De origineel is van Andrea Bocelli. Die brengt die plaat uit. Het is ter gelegenheid van de afsluitceremonie in Turijn, hè, met de Olympische Winterspelen toen. En Marco Borsato, ja, die heeft toen de Nederlandse en Engelse vocalen op zich genomen en die wilde een samenwerking. En tijdens Sinfonica en Rosso stonden de twee samen op een podium.

0: Oh, wat mooi, hè? Andrea Bocelli.
1: Het Omroep-Brabant Zeros Weekend.
0: Met Marco Bassato, Because We Believe, stond 6 weken lang op numero uno. En ja, ik heb net op mijn beste Italiaans even proberen te zeggen wat nou het origineel was. Nou, hebben we een Italiaanse luisteraar, Pino Valente, die zegt even of het goed ging.
2: Stefan, bravo. Parli bene l'italiano. Hartstikke goed, Stefan. Goed gesproken. Heel tof.
0: Kijk. Oh, mijn dag kan niet meer stuk. Dankjewel. Ik kan in ieder geval nog iets. Een beetje Italiaans in dit geval. En weet je, ik ben ook van de films. Dus ik zal even een kleine filmtip tussendoor geven. Andrea Bocelli die zit namelijk, heeft een klein rolletje in de film Solo Mio. Dat is een film op Amazon Prime op dit moment. Prime Video. Met Kevin James. Die kun je misschien kennen van Kings of Queens en Grown Ups en zo. En die film speelt zich af in Italië. En dan komen ze op een gegeven moment bij een heel groot landhuis aan. En daar blijkt Andrea Bocelli te wonen. Onderdeel van de familie, van de Italiaanse familie die ze daar tegenkomen. En dan zingt hij ook nog een klein stukje. En het is ook wel weer leuk hoor, dat hij dat doet. Goed. Het Zeros Weekend, daar zitten we middenin. En nou ja, weet je, we hebben ook al een 80s weekend gehad en een 90s. En dan in die tijd hoor je toch wel, de muziek gaat iets meer alle kanten op. Iets meer dan de Zeros. De Zeros lijkt het op het algemeen, over het algemeen lijkt de muziek iets meer op elkaar. Maar in dit geval gaan we toch een klein beetje alle kanten op. Want we hadden net Pitbull, nou ja, Andrea Bocelli, dat is totaal iets anders. En dat is ook Usher, die samen met Lil Jon een hit had. Yeah, en dat is ook wel een plaat die in die tijd heel veel in feesten, op feesten en in feesttenten gedraaid werd. Maar het is totaal wat anders.

Bredase band die in 2000 ineens een hit scoorde en binnen een maand op nummer 1 kwam in Nederland en het daar 6 weken volhield. Je luistert naar het Zeros Weekend op Omroep Brabant met alleen maar nummer 1 hits uit die Zeros. En ook Madonna haalde het gewoon om 6 weken te blijven hangen op die nummer 1.

0: lekker, man. Al die nummer 1 hits van The Zeros. En ik zie ook flink wat reacties binnenkomen in de app. Fijn dat je aan het genieten bent. 06-573-28203. Dan weet je ons te vinden. Dan mag je alles naartoe sturen. Dat mag kritiek zijn, dat mag een lofzang. Maar ook gewoon, nou, welke plaatje nog graag zou willen horen. Of waarvan je denkt dat hij op nummer 1 heeft gestaan. Want we klimmen langzaamaan verder omhoog. We zitten nu nog bij de platen die 6 weken lang op nummer 1 stonden. Waaronder ook de Black Eyed Peas. Ja, met Where Is The Love. De aanleiding daarvan, ja, die is wat minder leuk. Dat heeft te maken met de aanslagen in Amerika op de World Trade Center in New York. De tekst die werd in 2001 al geschreven. Alleen het had even tijd nodig voordat ze in 2003 de plaat uiteindelijk uitbrachten. Want ze waren in de tussentijd, nou ja, toch ook wel bezig met de strijkpartijen. Ze waren een beetje aan het discussiëren van, nou ja, een soort nieuwe sound wilden ze hebben om een groter publiek te bereiken. En het is gelukt, want in 2003 kwamen ze met Where Is The Love. En dat ging verrekkers lekker.
1: Goedemiddag! Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.

Black Eyed Peas en Where Is The Love op Omroep Brabant. Die stonden 6 weken lang op nummer 1 in de zeros. En ook deze twee grootheden die sloegen de handen ineen. Beyoncé en Shakira met The Beautiful Liar.

Shakira samen met Beyoncé en Beautiful Liar. Je luistert naar het Omroep Brabant Zero's Weekend. We zitten nog midden in de platen die 6 weken lang op nummer 1 stonden. Waaronder ook One Republic en Timbaland met Apologize. Die stond op 16 landen op nummer 1, joh.

De allereerste nummer 1 hit van Kylie Minogue in de Zero's. Kylie Minogue dus met Can't Get You Out of My Head. 6 weken lang stond ze op nummer 1. En we gaan langzaamaan naar de laatste plaat die dat zo lang volhield. Daarna gaan we weer een klein stapje hoger. We gaan naar het Friese duo Tuarez. Die kwam met de plaat Verbisto. En heel langzaamaan kregen ze wel wat hulp. En die hulp hadden ze nodig om ervoor te zorgen dat ze een dikke vette hit scoorden. Want ze waren bij het programma van Paul de Leeuw. Toen steeg de populariteit weer een klein beetje. Maar ook Marco Borsato die vroeg het duo om mee te werken en mee te spelen tijdens zijn concerten. Nou ja, toen ging het al hard. En ook zij stonden gewoon 6 weken lang op nummer 1. Tuarez met Verbisto.

0: zometeen meer.
1: Omroep Brabant, Zero's Weekend.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
11: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
12: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
15: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
18: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
19: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
18: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
19: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
20: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
21: Mijn papa verkoopt stoelen.
22: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
23: Dit zit.
22: Voordelig en snel.
23: Dit zit.
0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Dankjewel. Een hele goede middag is het nog. Ja, we zitten iets over vijf. We gaan richting de avond en ook richting... Nou ja, het einde van het Zero's Weekend. Maar eerst nog even één vertraging in de Brabantse provincie. Natuurlijk, want je luistert naar Omroep Brabant. En die kun je vinden op de A15. Het is Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld, Giessendam, zit je op 15 minuten extra reistijd. Voor de rest kun je lekker doorrijden en gaan wij... Ja, door. Het laatste uurtje van de nummer 1 uit de Zero's. En we zetten er weer een klein stapje bovenop, want... Zometeen platen die 6 weken lang op nummer 1 stonden. Waaronder een man... Euroknallers bestaan niet meer, maar de helft daarvan... is nog wel te betalen. Die hoor je zometeen. 50 cent.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
25: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
26: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
27: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
28: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
29: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
30: Hans, alleen de prijs is anders.
31: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund, make money smile.
32: Pas op hoor, deze is heet.
33: Oeh, ja.
32: Wil er iemand nog wat drinken?
33: Ja, lekker.
32: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
33: En voor mij, man?
32: En een frisje voor jou.
33: Dank je.
32: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
31: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
34: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.
1: De nummers 1 van de Zero's.

0: is ook best flink hoor, inmiddels. 50 Cent.
1: Het Omroep-Brabant Zero's Weekend.
0: En In Da Club verschijnt in 2003. En in Amerika is het al een dikke vette hit. En langzaamaan komt het ook bij ons terecht. En staat hij hier 7 weken lang op nummer 1. En we gaan nu dus richting de 7 weken. Dus de platen die je nu gaat horen, die staan 7 weken op nummer 1. En ik zei het al, 50 Cent's acteercarrière is ook langzaamaan wel goed bezig. Hij zit onder andere in Escape Plan met Sylvester Stallone. Maar ook nog in de nieuwe Expendables film met ook Sylvester Stallone. Maar ook nog Jason Statham en zo erbij. Dus doet hij best goed, doet hij goed. Dan door met de andere platen. Nog een andere die op nummer 1 stond, 7 weken lang. Een Brabander, onze grootste misschien wel, Guus Meeuwis. Ik heb het over Geef mij je angst. Het stond al eerder in de hitlijst in Nederland. Het was in 1984 door André Hazes. Die kwam verder niet heel hoog met dat nummer. Alleen ja, toen kwam er een afscheidsdienst, hè, door het overlijden van de volkszanger. Daar was Guus Meeuwis en die zong daar Geef mij je angst in een bomvolle Amsterdam Arena. En de reacties op zijn uitvoering, nou ja, die waren allemaal heel goed. En ja, toen werd het nummer opnieuw opgenomen, als single uitgebracht. En toen stond hij daarmee 7 weken lang op nummer 1.
2: Dit is het Omroep Brabant Zero's Weekend.

0: Madonna. 7 weken lang stond ze op nummer 1 in de Zero's. Met een klein sampletje erbij van ABBA. Gimme, gimme, gimme natuurlijk. Hang up, hoorde je op Omroep Brabant. Dan gaan we naar de volgende man. Ja, en dat vind ik leuk. Ik vind het heel leuk. Ik vind dat ik altijd wel een beetje fan ben geweest van die man. Ik heb het over Shaggy. De Jamaicaanse rapper die toch wel wat dancehall invloeden en wat reggae invloeden heeft meegenomen naar de rest van de wereld. Afgelopen vrijdag, eergisteren, stond hij in Düsseldorf. Daar ben ik naartoe geweest. Daar gaf hij daar een concert. En ik moet zeggen, het was één groot feestje. Het was echt heerlijk. En het is vooral een meedoen concert. Dus het was de hele tijd handen omhoog, reggae bewegingen maken, zakken naar de grond. Het ene publiek, de ene helft van het publiek tegen de andere helft. En hij deed gewoon alle hits die hij een beetje gemaakt heeft. En in de 90's werd hij eigenlijk wel bekend met de plaat Mr. Bombastic. Maar in de Zero's had hij 2 platen die allebei 7 weken lang op de nummer 1 positie stonden. Dus ik ga in ieder geval beginnen met de allereerste. Zometeen hoor je de Shaggy nog een keer langskomen. En de plaat gaat eigenlijk een klein beetje over wat nou als, nou ja, je betrapt wordt door je vriendin terwijl jij seks hebt met een andere vrouw. Dan ga je vervolgens naar je vriend om advies. En die vriend zegt, ik zou gewoon alles ontkennen. Oftewel, gewoon zeggen, dan ga je het niet waar. Oftewel, it wasn't me.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: See?

Shaggy op Omroep Brabant met It Wasn't Me. Dan gaan we naar een volgende meneer die ook 7 weken lang op nummer 1 stond. Ik heb het over Jody Bernal. Die werd in Colombia geboren, in Bogota. Maar na een paar maanden toen werd hij geadopteerd door een Nederlands koppel. En uiteindelijk was hij dus helemaal Nederlands opgevoed. Maar ja, uiteindelijk wilde hij toch wel weten en even langsgaan bij zijn biologische Colombiaanse familie. En na zijn bezoek kreeg hij van zijn familie een cd met Spaanstalige liedjes. Die kreeg hij dan mee. En er stond een plaat op. Ja, het was Cacique Enorm. En dan van de Argentijnse zanger El Simbolo. Nou, uiteindelijk heeft het iets losgemaakt bij hem. Want hij heeft meegedaan met de talentenjacht Your Big Break op RTL 4. Toen heeft hij een eigen versie uitgebracht. En hartstikke idee. Dat was Cacique Enorm.

Klassiek idee! Jody Benal en Cassie kennen op Omroep Brabant tijdens het Zero's Weekend. Hou je het nog een beetje vol? Is het nog te doen in die hitte? Even wat zweetdruppeltjes wegvegen. Even misschien je voetjes gewoon in een emmer water zetten als je in de woonkamer zit. Kan ook al helpen, hè? Je luistert naar de nummer 1 van de Zero's. De laatste plaat die gaat draaien, die 7 weken op nummer 1 stond, is opnieuw Shaggy. De Jamaicaanse artiest die samen met Sean Paul daarvoor heeft gezorgd dat die dancehall reggae-achtige muziek, natuurlijk ook Bob Marley, maar Sean Paul en Shaggy waren net iets meer dancehall. Die hebben ervoor gezorgd dat die nummers wereldwijd een beetje wat meer bekend werden en ook omarmd werden. En een andere plaat, afkomstig van hetzelfde album als It Wasn't Me, had hij ook nog Angel. En ook dat is een plaat waarbij die pop een klein beetje mixt met reggae. En dat zorgde ervoor dat het gewoon heel lekker bekte en lekker klonk. En ook die stond 7 weken lang op nummer 1. Shaggy en Angel.

0: Zeven weken lang op nummer 1 in de Zero's. En daarmee sluiten we de 7 weken positie af. En gaan we door naar platen die het net wat beter hebben gedaan. 8 weken lang op nummer 1. En ik zou eigenlijk willen zeggen, ja, pak je fluitje er maar bij. Summer Jam.
1: Goedemiddag.
2: Dit weekend nemen we je mee terug in de tijd.
1: In het Omroep Brabant Zero's Weekend.

Nou, hier niet hoor. Die regen die kunnen we wel gebruiken, zeg. Halleluja. Rihanna met de Umbrella stond 8 weken lang op nummer 1 in de Zero's. Waaronder ook Lady Gaga. Ja, die had in de Zero's ook natuurlijk een debuut met de plaat Just Dance. Maar Pokerface die scoorde het net een stukje beter. 8 weken lang stond die op nummer 1. En dat refrein, papa, Pokerface, papa, Pokerface. Ja, je zou verwachten dat ze dat zingt. Maar ze zingt daar dus iets heel anders. Het is niet papa, Pokerface, maar het is papa, Pokerface, papa, fuck her face. Ja, het is niet echt een vriendelijk taaltje, maar als je de tekst opzoekt van wat er gezongen wordt, en als je goed luistert, dan hoor je ook fuck her face in plaats van Pokerface. Een klein onderhoeds, onderdraads dingetje die ze erin heeft zitten. Ja, het is gewoon een dikke vette hit. En het stukje wat je op het begin hoort is dan weer van Boney M. Dit stukje. Het is van Ma Baker, maar dan net iets anders bedacht. Lady Gaga, 8 weken op 1 met Pokerface.

0: Gaga.
1: Het Omroep-Brabant Zero's Weekend.
0: En Pokerface. En daarmee zijn we alweer een stapje hoger. Of in ieder geval een stapje hoger. Dat gaan we maken. Want Pokerface stond 8 weken lang op nummer 1 in de Zero's. En we gaan inderdaad een stapje hoger naar nummers die 9 weken lang op nummer 1 stonden in de Zero's. En we gaan naar de groep Las Ketchup. Dat zijn 3 zusjes van elkaar. Die heten Lucia, Pilar en Lola. En ze waren dochters van de Spaanse zanger Juan Manuel Muñoz Exposito. Nou, die naam die mag je eigenlijk al meteen vergeten. Alleen de bijnaam van hem was Tomatito, oftewel Tomaatje. Ja, en dan heb je natuurlijk 3 zussen. Ja, wat moet je dan doen? 3 dochters van je vader en die heeft dan als bijnaam Tomaatje. Nou, dan kom je al snel bij Las Ketchup. En die hadden dus de Ketchup Song. Alleen, weet je, de tekst, het is aan de ene kant een brabbeltaaltje. Het is geïnspireerd op de Sugar Hill Gang. Van de hip, de hap, de hip, de hippen van je hip, hip, happen je don't stop. Alleen het Engels was een beetje te moeilijk. Dus dan krijg je AC de hip, de ha, de hip, de hippen van je hip. Dus die tekst is een beetje brabbeltaal à la Sugar Hill Gang. Er zit wel een klein beetje verstaanbare taal in, maar er zit ook een leuk dansje bij. En nou is het wel heet vandaag, dat weet ik. Maar ik zou toch willen zeggen, dans even een klein beetje mee. Want erachteraan plakken we ook gewoon nog Shakira met Whenever, Wherever. Stond ook gewoon 9 weken op nummer 1. Kunnen even een blokje dansen, of niet dan?

Dan denk ik altijd een beetje aan dit. Kill Bill. Door de Shakira met Whenever, Wherever. In het Zero's Weekend op Omroep Brabant. Natuurlijk met het Zero's Weekend. Allemaal nummer 1 van de 90's. Ah, gekke man. De Zero's natuurlijk. We gaan naar de laatste plaat. Dan lach ik om mezelf. Dat is ook niet goed. Ik moet ook een beetje aan Bette Fischer denken. Die zegt ook altijd, gekke man, rare man. En dan slaat hij zichzelf. Maar goed. Nog één plaat te gaan die 9 weken op nummer 1 stond in de Zero's. Ik heb het over de Moldavische band Ozone met de Drago Stadin T. En dat betekent eigenlijk een klein beetje Love from the Linden Tree. Oftewel, een verwijzing naar de lindenboom. Het is dan weer een boom die in Oost-Europa, waaronder Moldavië, dan heel veel groeit. En dan gaan heel veel schrijvers en kunstenaars gaan naar die lindenboom om daar inspiratie te halen uit, nou ja, allerlei verschillende dingen en het betekenis van het leven. En dan denk je, oh, dat is gevoelig. Dat is kunstenaarachtig. En dan hoor je het liedje en dan denk je, nou, helemaal niet. Nee, maar het is wel een lekker liedje. En het stond 9 weken op nummer 1.

0: Nummer 1 in de Zero's. En ik heb nog één liedje voor je. De allerlaatste. Dan sluiten we deze gigantische, lekkere Zero's weekend af. Vanochtend om 12 uur, of eigenlijk vanmiddag moet ik zeggen, begon John met de nummer 1 van de Zero's. En ik sluit hem af met de plaat die het langst op nummer 1 stond. Ik heb het ook wel een beetje over de hofleverancier. De artiest die je het vaakst hebt gehoord. Die in de Zero's gewoon verrekkers goed bezig was. En dat was natuurlijk Marco Borsato. En met deze plaat zorgt hij er eigenlijk voor dat je nooit verveeld raakt tijdens het liedje. Want het gaat van allerlei verschillende kanten op. Het begint als een ballad. Daarna krijg je iets wat meer uptempo met een soort symfonieachtig orkest. Dan iets van trance. Dan gaat het weer terug. En uiteindelijk komt het neer op Rood van Marco Borsato. Dat wordt de laatste van de nummer 1 van de Zero's. Ik zou zeggen dank, dank, dank voor het luisteren. En de plaat stond maar liefst 11 weken op nummer 1.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijkgezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei, goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei, goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei, goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei, goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei, goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: terugluisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: weekend. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland 1,5 uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Aankomende donderdag gaat die open.
2: De stembus voor de Brabantse top 100.
0: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
2: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Donderdag opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te sterren.
0: Wordt het weer Guus?
4: Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1?
3: Ik alleen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
3: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
3: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep.